0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
2: Early morning.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: ze weer. De Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorold Megens met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
4: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
3: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Het onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
5: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netcongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
3: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 2 files in de regio. Op de A4 daarna richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp doe er 4 minuten langer over. En op de A12 daarna richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 5 minuten vertraging.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: Your Beautiful. Goedemorgen, het is 7 over 7 op deze maandag 13 juli. De laatste week van de reguliere ochtendshow. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen en hopelijk ook de laatste werkweek van eigenlijk alle meesters en juffen en docenten. Want volgens mij is dit de laatste week van officieel dat er nog wordt lesgegeven.
0: Zeker, en we zijn ook de laatste regio die met vakantie gaat. Maar één voordeel is, we zijn ook de laatste regio die weer aan de bak moet. Eind augustus. Dus dat scheelt dan wel weer. Of begin september is dat zelfs.
1: En zo'n weekje als vandaag begint is waarschijnlijk ook zo'n weekje met even dingetjes afraffelen, even nog wat dingetjes doen. We hebben nog een bijeenkomstje 's middags en dan hebben we nog een sportdagje. En dan doen we misschien nog even boekjes inleveren. Nou, dat soort gekke dingetjes.
0: En dan hebben we ook nog een zonovergoten weekend achter de rug. Maar ook de komende dagen blijft het minstens net zo zonnig. De temperatuur loopt de komende week zelfs nog iets op. Morgen, woensdag en donderdag, kan het kwiksmiddags de 30 graden aantikken. Dus vond je het afgelopen weekend al warm? Bereid je maar voor.
1: Ik heb goed genoten afgelopen weekend. Ik vond het weer heerlijk. Maar ja, het heeft al een tijdje niet echt geregend. En ik merk het ook bij de plantjes water geven. Maar dat merken ze ook bij eigenlijk bij iedereen die zich met water bezighoudt. Want er is weer een tekort aanstaande. Sinds 1 juli is er al een tekort afgegeven. Maar nu luidt een beetje de noodklokken van hey, het feitelijk watertekort is aanstaande, noemen ze dan.
0: Ja, klopt. We zitten nu op een dreigend watertekort en dat wordt misschien wel een feitelijk watertekort. En dan kunnen we ook nog een niveau verder. En dat is niveau 3. En dan is er sprake van een crisis. En dan, hou je vast, komt het. Neemt het ministerie van Binnenlandse Zaken het over. En dan komt er een nationaal crisiscentrum. Nou, daar zitten we nog niet hoor. Alleen, er is wel flink wat droogte. Het actuele droogtetekort is 188 millimeter.
1: Ja, er zitten ook alle rivieren zijn wat aan de lage kant. Dus het water is een beetje weg. Maar we hebben gelukkig met z'n allen gezorgd, althans, hè, de mensen die er verantwoordelijk voor zijn, dat het IJsselmeer lekker hoog staat als een soort van appeltje voor de dorst. Maar dit is alvast een kleine oproep. Doe verrusten met water. Als je dus misschien niet de kids anderhalf uur met de tuinslang laten spelen. Misschien niet extreem veel baadjes gaan vullen. Houd een beetje rustig aan met het water, want we hebben een dreigend tekort.
0: Ja. Dus inderdaad, ga niet alle zwembaden en dat soort dingen vullen. Want dan kan het netwerk het niet echt meer aan. Landbouwbedrijven en schippers merken de droogte als eerste. En er kan ook bijvoorbeeld een sproeiverbod ingesteld gaan worden. Cijferrekening bijhouden. Nou, we gaan even naar Voorschoten toe, want de gemeenteraad van Voorschoten heeft donderdagavond de CDA-motie Laat de klokken luiden aangenomen. De motie volgde op de ophef die ontstond nadat de gemeente de uurslagen van de dorpskerk had stilgezet 's avonds en 's nachts. Het gebeurde nadat de omgevingsdienst had vastgesteld dat de geluidsnormen werden overschreden. Welkom in Nederland in 2026. Waarbij we kerkklokken gaan verbieden 's avonds en 's nachts, omdat ze te veel herrie maken.
1: Aan de andere kant, dat is natuurlijk een beetje jammer. Maar ja, ik woon er ook niet naast. En het was ook gewoon feitelijk een overtreding van het decibelaantal
0: vastgesteld. Dat de kerk er eerder stond dan de gemiddelde woning die ernaast staat.
1: Oh, dat denk ik in de regels, denk ik ook, zeker. Maar dus dat daar even goed naar gekeken moet worden. En zo heeft de CDA dus nu een motie ingediend waar de raad zich massaal achter heeft geschaard. Wat eigenlijk meer betekent van hey, we agenderen dat je gaat agenderen dat we dit soort dingen niet vaker voor laten komen.
0: Lekker man.
1: Toch?
0: Ja. Maar er is dus iemand die.
1: Ze hebben ook bijna vakantie. Die moeten ook nog even. Ja, dit niet vergeten na de vakantie. Een soort van to-do-lijstje.
0: Ja, maar er is dus iemand die. Dus op een bepaald moment heeft gedacht. Nou, die kerkklokken. Daar wil ik vanaf. Die heeft toen bedacht. Ik ga een bezwaarschrift indienen bij de omgevingsdienst. Dus dan moet je dus eerst gaan. Moet je dus eerst weten waar je dan bezwaar kan indienen. Dus is iemand die heeft dat dus gedaan, denk ik. Heb je dan echt niks beters te doen?
1: Misschien had hij er wel heel erg last van. Stel, ik denk altijd van misschien.
0: Maar, sinds welk moment?
1: Misschien heeft die persoon net een bepaald trauma opgelopen en die moet heel veel slapen en kan niet meer door. Nee, van iets anders. Oh. Maar doet het, weet je wel. Ik hoop dat het niet gewoon is van ik vind kerkklokken in één keer stom. Ik ga daar wat aan doen. Nee, ik hoop niet dat het zo
0: Waarom
1: was.
0: Waarom doe je dan een Brabant stemmetje erbij? Dat vind ik echt hilarisch.
1: Ja, dat is meer gewoon want ik weet niet precies hoe voorschotend het is. Ik weet niet of Voorschoten een supergoed dialect heeft wat ik zou kunnen nadoen.
0: Nee. Maar ik vind er wat van, denk ik, nou, hè? Ja. ik zit het nog even te lezen. Ik ben nog steeds een beetje verbaasd over het feit dat hier een punt van is gemaakt. En ik snap, het regelt zijn regeltjes, maar dit heeft zoveel geld gekost.
1: Dan is er nog wel wat vrolijker nieuws.
0: Zeker.
1: Uit een ander dorp in de buurt. Namelijk het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude werd gevierd. En dat gaat dus gebeuren. op speciaal met Danny de Munk en de 90s Act Teaspoon. Die komen 29 augustus. Komen ze dus naar Zoeterwoude. Ik weet niet of Danny nog gaat zingen. Had ik maar 750 jaar Zoeterwoude. Het zou zomaar kunnen.
0: Dat klopt. Maar ze komen optreden, dus dat is wel gezellig. Dat op 29 augustus plaats hebben, dan viert het dorp het 750-jarig bestaan. En ze treden op tijdens de feestavond in de Klaverhal. Dus dat is wel leuk. Dat?
1: Ja, ik ben er dan nog net niet.
0: Nee, maar dat is de laatste van de vakantie. Zullen we even wat draaien van...
1: Teaspoon.
0: Ja, toch?
1: Een lekker onkuis plaatje om de show mee te beginnen.
0: Heerlijk. Teaspoon, Sex on the Beach tijdens de Centraal Plus ochtendshow. En straks het nieuws uit je eigen buurt. We blijven even in Zoeterwoude, want er komen vlaggen te staan in de raadzaal van Zoeterwoude. De Nederlandse en de Zoeterwoudse. Dat en nog veel meer in deze editie.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Je kan hem alles vragen, hij weet alles.
1: En daarvoor Teaspoon en Sex on the Beach. En Teaspoon draaiden we natuurlijk omdat ze op 29 augustus in Zoeterwoude staan. Bij het dorpsfeest. Of nee, niet het dorpsfeest, sorry. De 750 jaar Zoeterwoude.
2: Samen met Danny de Munk.
1: Gezellig. Had hij dan ook nog met dat liedje ook weer, het Siske de Rad?
0: Had ik maar iemand om van te houden.
1: Die, ja, die ja. Kan ik ook nog draaien.
0: Of Vrienden voor het Leven.
1: Oh ja.
0: 750 jaar vrienden voor het leven. Kameraden tot de laatste dag, geloof ik.
1: We hebben echt wel heel veel van Danny de Munk.
0: Ken dat vroeger van die televisieshow?
1: Wat?
0: Vrienden voor het leven. Dat was van was een intro-tune van...
1: Deze bedoelde ik, hè?
0: Ook zo verdomd alleen.
1: Ja, zo heet hij. Graag toch allemaal. Ah, dat is wel even geleden, 1984. Ik weet het nog heel goed. Ik was er nog niet. We gaan naar Zoeterwoude toe. We blijven daar in ieder geval. Want de gemeenteraad heeft ingestemd met een voorstel om zowel de Nederlandse als de Zoeterwoudse vlag een vaste plek te geven in de raadzaal. En daarmee krijgt de Zoeterwoudse vlag dus een mooi plekje in het gebouw aan de Noordbuurtse weg. Collega Elmar was bij de gemeenteraadsvergadering waar dat werd besloten. En die sprak dus Mike van S van Progressief Zoeterwoude.
3: We gaan het hebben over vlaggen. De Nederlandse vlag en de Zoeterwoudse vlag. Er is een motie ingediend.

0: En het heeft niet alleen ceremonieel karakter, maar ook gewoon, het wordt getrouwd in een raadzaal. Dus het geeft wel een bepaalde sfeer en ik mis dat in onze raadzaal.
1: Geeft het verbinding?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, zeker. Ik denk toch, voor veel mensen als ze binnenkomen in een raadzaal, de meeste raadzalen zijn best wel imposant en best wel groot. Die van ons is ietsjes kleiner. Maar ik denk toch wel dat als je binnenkomt in een raadzaal en er staan een hele mooie Nederlandse vlag en de Zoeterwoudse vlag, dat dat toch wel misschien ook wel een beetje trots maakt. Ja, ik denk het wel.
1: En wanneer kunnen we dan die vlaggen gaan verwachten in de raadzaal?
0: Nou, zoals er door de burgemeester al was gezegd, er was al enigszins wat voorwerk gedaan. Dus als het goed is, hoop ik misschien nog wel dat het de speciale raadsvergadering met de burgemeester dinsdag, dat ze er misschien wel staan.
2: Nou, dat dus Mike van Essen van Progressief Zoeterwoude over de vlaggen in de gemeente raadzaal van Zoeterwoude.
3: Die zouden misschien al morgen al staan, begrijp ik zo.
2: Gas erop.
3: Dinsdag, zegt
2: hij. Hoppakee.
3: Nou, ik moet zeggen, ik vind het ook wel een klein beetje gek. Nou zijn wij niet zo'n mega vlagvierend land, zoals andere landen misschien mega nationalistisch en patriotistisch zijn.
2: Mm-hmm.
3: Zijn wij dat ietsje minder. Ja. Onze vlaggen zijn lang niet overal altijd constant te vinden. Maar dit is toch juist wel een plekje waar je wat gemeentelijke of nationale trots en wat democratie zou willen vieren. Dan vind ik zo'n vlaggetje wel gepast,
2: hoor. Ja, maar ik denk dat wij een beetje een soort bang zijn dat we dan... Een beetje
3: eng overkomen?
2: Ja, misschien. Terwijl inderdaad in andere landen is het gewoon heel normaal. Maar in Nederland, kijk, in bijvoorbeeld Amerika, daar heb je natuurlijk de vlag. En die wordt met alle egaars wordt dat natuurlijk
3: de vlag is iets speciaals, niet zomaar een doekje.
2: Nee, maar alle Amerikanen staan ook op. En die staan dan ongeveer
3: hoedjes
2: zo
3: af.
2: Die staan dan voor die vlag volkslied te zingen.
3: I pledge allegiance to the flag.
2: Nou ja, dat ja. En elke ochtend gaat hij in het op. En dan wordt hij weer naar beneden gehaald. En wordt hij volgens een bepaalde procedure wordt hij opgevouwen.
3: Zo'n driehoekje.
2: Ja, en in Nederland pleuren we hem gewoon in de bezemkast.
3: maar
2: dat is echt zo. We halen gewoon stokken al halen we eraf. En die zetten we in de bezemkast. En dan denken we, het is 27 april, we halen hem er weer uit. Ja,
3: bij de meterkast waar je hem totaal niet zou moeten bewaren.
2: Ja, dan moet je dus eerst alle stof eraf halen en alle spinnenwebben. En dan komt er nog van alles nog uitzetten. En de meeweschijt van vorig jaar zit er nog op. Zo gaan wij om met onze vlag. En valt hij op de grond boeien, sta je er even op.
3: Ja, dat is het voordeel van die in de raadzaal. Ik denk dat daar minder meeuwenpoep is. En die vlag van Zoeterwoude is ook best wel een mooie vlag voor de mensen die hem niet kennen. Het is een heel mooi, bijna kobaltblauwe vlag. Met een soort van gouden gele bladen erop eigenlijk. En een soort van vierkantje. Ja. Ze zijn wel heel mooi.
2: Dat staat binnenkort te bewonderen in het gemeentehuis in Zoeterwoude. Dit is de Centraal Plus ochtendshow. Dua Lipa, Illusion komt eraan. Douwe Bob, I Believe, die hoor je nu.
4: Dit is Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Bij een schietpartij in een woning aan de Van der Duin van Maasdamstraat in Wassenaar zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 4:15. Eén slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, een tweede slachtoffer zonder spoed. De politie heeft meerdere verdachten aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De herinrichting van de fietspoort Spanjaardsbrug tussen Leiden en Leidendorp loopt vertraging op. Na een aanbesteding van een half jaar is het de gemeenten en de provincie nog niet gelukt een aannemer te vinden. De herinrichting moet de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers verbeteren. Waarom de aanbesteding is mislukt, wordt nog onderzocht. Het ontwerp blijft ongewijzigd, maar het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden beginnen. Omwonenden worden geïnformeerd zodra er een nieuwe planning is. De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft ingestemd met een voorstel om de Nederlandse en de Zoeterwoudse vlag een vaste plek te geven in de raadzaal. De motie werd unaniem aangenomen. Volgens de indieners past de aanwezigheid van de vlaggen bij de bijzondere functie van de raadzaal, waar naast raadsvergaderingen ook huwelijken plaatsvinden. Wanneer de vlaggen worden geplaatst is nog niet bekend, wel zijn de voorbereidingen daarvoor al gestart. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan nog het weer. Ik denk dat de mensen die het weer controleren ook een lang weekend hebben genomen. Want we hebben een Ctrl-C, Ctrl-V'tje van gisteren. Ongeveer een graadje of 28. De wind komt uit het noordoosten en het is een heerlijk zomerse dag.
1: Lekker hoor. Verkeersinformatie ANWB. 1 file op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 3 minuten vertraging. Dit is Bente. 3, 2, 1.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: naar dat.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En die luidt deze week: vanaf 1 maart moeten bewoners rond de Mol in Leidschendam een parkeervergunning van €30 per jaar aanvragen. De gemeente wil hiermee de parkeerdruk door bezoekers aan het winkelcentrum verminderen. En er zijn 3 antwoordmogelijkheden.
2: Ja, er is of het is een goede oplossing voor alle partijen, of een goede oplossing, maar de kosten zouden niet voor de bewoners moeten zijn, of dit gaat het probleem niet oplossen.
0: En tot nu toe is het een beetje verdeeld. Zo'n 25% zegt goede oplossing voor alle partijen, en een kwart zegt ook dit gaat het probleem niet oplossen. En de helft zegt goede oplossing, maar de kosten zouden niet voor bewoners moeten zijn.
2: Ja, ik ben gewoon niet zo bekend met het probleem, want ik ben denk ik 5 keer in de Mol geweest. En toen kon ik gewoon met mijn autootje vanuit Leiden er naartoe rijden.
0: Maar was jij op maandagmiddag of zo?
2: Nee, ik ook gewoon de momenten wanneer je niet meer werkt.
0: Zaterdagmiddag.
2: Mm. Of zondagmiddag. En dan kon er gewoon het rijden was penibeler, want het is altijd druk rond die wegen daar. Maar eenmaal daar geraakt, kon ik of gratis een parkeergarage in, dan hoef je niet 3 kwartier rond te rijden, of ik kon bovenop zo'n dek ergens staan. Ik vond dat tot nu toe heb ik 0 parkeerproblemen gehad. Dus dan vraag ik me ook af, wie parkeert hem dan niet in die gratis garages of dekken? Ja. Dat je dan bewoners daarmee lastig van. Want die moeten natuurlijk gewoon hun huis kunnen bereiken. Dat vind ik veel belangrijker.
0: Er zijn 4000 parkeerplekken, die zijn op dit moment nog gratis. Maar het betaald parkeren gaat wel ingevoerd worden om langparkeerders te weren. Dus het is ook alvast voorsorteren.
2: Ik vind het ook niet heel gek dat als ik ergens in een etablissement wil geraken, om daar te gaan shoppen, dat ik daar dan gewoon een aantal eurotjes voor moet betalen om te parkeren in zo'n grote garage. Vind ik niet gek, zolang die bewoners er maar geen last van hebben.

0: Roar tijdens de ochtendshow hier op Centraal Plus.
1: Hoe heet die track?
0: Roar, roar, roar.
1: Dat is een koekoek na?
0: Nee.
1: Zegt hij ook gewoon nee. Het is de ochtendshow op Centraal Plus met het nieuws uit je eigen buurt. Vrijdag is er een belastingsteunpunt geopend in Leiden. Inwoners uit de Leidse regio kunnen vanaf nu met vragen over belastingen, toeslagen of betalingen dagelijks terecht bij een nieuw steunpunt van de Belastingdienst. Het steunpunt werd vrijdag geopend in het stadskantoor Level aan de Bargelaan. Je hoort even een reactie van de unit-directeur dienstverlening Bjorn Meijer.
2: Nou, wij noemen het een steunpunt. En steunpunten zijn locaties eigenlijk binnen een gemeente. Vaak in een stadskantoor of een werkplein van een van de gemeentes waar de medewerkers van de Belastingdienst aan een balie zitten.
3: En wat is dan het grote verschil tussen het grote belastingkantoor en eigenlijk het kamertje waar je hier dus ook met vragen terecht kan?
2: Ja, inhoudelijk niks, want daar zitten dezelfde mensen. Alleen hier zitten we echt dichterbij, in dit geval dan voor de Leidenaren en mensen uit de omgeving. En een gemeente is toch soms ook wel laagdrempeliger dan een groot belastingdienstgebouw.
3: Nou, hebben jullie meerdere van dit soort locaties. Om hoeveel locaties gaat het in totaal in Nederland?
2: Nou, wij zitten nu op ruim 40 locaties. Dit is vandaag het 22e steunpunt. En we kijken ook na de zomer nog van, zouden wij nog op meer locaties moeten zitten? Om voor al die mensen die onze hulp nodig hebben, zo dichtbij mogelijk te zitten.
3: Is er ook vraag naar? Want je hebt natuurlijk ook de belastingtelefoon. Wat is daarin het grote verschil?
2: Nou, de belastingtelefoon die behandelt heel veel vragen. Daar komen wel bijna 10 miljoen vragen per jaar binnen. Maar een deel van die vragen die kunnen niet opgelost worden door een simpele vraag of een antwoord. Soms heb je echt met, wij noemen dat dan multi-problematiek of vragen die een relatie hebben met elkaar of echt hulp bij een aangifte nodig. En dan kom je eigenlijk vanuit die eerste lijn, kom je bij ons uit en daar gaan we echt meer de diepte in.
3: En is het dan belangrijk om van tevoren een afspraak te maken of is het echt vrije inloop?
2: Ja, wij zeggen altijd maak een afspraak, want dan weten we ook zeker dat we de tijd kunnen geven die je nodig hebt. Want ja, mensen die binnenkomen zonder een afspraak, ja, die lopen dan het risico dat ze dan op dat moment niet geholpen kunnen worden.
1: En naast de unit-directeur van de dienstverlening van de Belastingdienst was ook een vertegenwoordiger van de gemeente Leiden aanwezig. En dat is wethouder Abdelhak Yermoumi. En je hoort hem in gesprek met verslaggever Elmar Bus.
4: Nou, dat betekent dat wij vanuit de gemeente nog veel makkelijker mensen vanuit de gemeente kunnen doorverwijzen naar de Belastingdienst. Als het gaat om een toeslag aanvragen of een vraag dat je een brief hebt gekregen die je niet begrijpt. Dan kun je voortaan op vrijdag naar het stadskantoor komen. En dan kun je dus gewoon binnenstappen bij de Belastingdienst. Of je kunt met een afspraak, dat is nog veel beter. Maar dat zorgt ervoor dat we de dienstverlening voor de mensen nog makkelijker gaan maken. Want we zien dat veel problemen soms heel klein beginnen. Met wellicht een fout bij de toeslag of een belastingaangifte die je niet begrijpt. Of een brief die je niet begrijpt. En nu wordt het nog laagdrempeliger om naar het kantoor te komen en geholpen te worden.
3: Was daar ook veel vraag naar in deze plek, het stadskantoor? Was dat een logische plek om dit kantoor dan te gaan vestigen?
4: Dit is een logische plek, want veel mensen die vragen hebben, die doen dat digitaal. Dat is voor 90% wellicht van de Leidenaren een prima oplossing. Maar we weten dat er ook heel veel mensen zijn voor wie dat niet vanzelfsprekend is. En die komen dan naar het stadskantoor om vragen rond werk en inkomen of schulden of armoedeproblematiek of andere aanvragen. En dan kan je nu dus ook heel snel binnenstappen bij de Belastingdienst om extra geholpen te worden.
1: Wethouder Abdelhak Yermoumi hoorde in gesprek met verslaggever Elmar Bus.
5: En als het 10 miljoen vragen per jaar gaat krijgen, dan is dat toch, dan vraag ik me af of dat alleen voor mensen is die in de problemen zijn of die last hebben met Belastingdienst. Of ook gewoon mensen die een vraag hebben, zoals ik ben dan vorig jaar, is er van alles veranderd van wat ergens maar wettelijk allemaal is vastgelegd voor mij. En weet ik veel wat ik moet doen. Normaal klikte ik 1 keer per jaar door een app in en kreeg 3 tientjes terug en zeiden ze tot ziens.
1: Maar je hebt nu dus wel dit jaar gebeld ook?
5: Nee, ik ging ervan uit dat
1: het ja,
5: neem een boekhouder aan. Dat ging ik vanuit dat het antwoord was.
1: Als jij dus wel gebeld had met een vraag, dan als je een van die 10 miljoen.
5: Denk goed na, want wie weet, het is niet alleen maar voor mensen die heel, heel diep zitten. Het is ook gewoon voor mensen die gewoon een vraag hebben.
1: Ja, ja zeker weten.
5: Misschien is je antwoord wel, zoek een boekhouder, zoek het uit.
1: Ja,
5: nee, maar dat, probeer het gewoon.
1: Welkom bij de Belastingdienst. Er zijn nog 721 wachtenden voor u.
5: De gemiddelde wachttijd bedraagt 3 tot 7 werkjaar.
1: Wilt u een afspraak maken om teruggebeld te worden? Toets 1.
5: Nou, het zal vast niet zo lang duren.
1: Nee, dolle. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Wil je meer weten over dit onderwerp op onze website? Centraalplus.nl of in de app. Dan vind je een uitgebreide reportage, artikel met ook de interviews nog even. En ook wat meer audio over de opening. Dus het belastingsteunpunt dat geopend is in Leiden. Benson Boone, Sorry, I'm Here for Someone Else.

0: Sunbone en Sorry I'm Here for Someone Else.
1: En nu de 1 seconde ronde.
0: Want het is bijna 8 uur tijd voor de 1 seconde ronde. Het is de laatste week voor de 1 seconde ronde.
2: Ja, daarna heb je even rust. Dan kun je gewoon weer met alle relax naar de radio luisteren. En dat mag je trouwens nu ook gewoon doen hoor. Want we spelen de 1 seconde ronde tot 2 keer toe. Hoor je hier 1 seconde van een track. En dan hoor je dat hele verhaal gewoon lekker naar achter. Maar als je dat mee wil spelen, dan kan dat. Dan kun je luisteren en denk je van, oh, ik weet die track. Dat is die van die. Nou, als je dat doet en opstuurt naar een e-mailtje ochtendshow@centraalplus.nl, dan gooi jij daarmee jouw naam in de hoed. En dan kijken we in de grabbelton of jij misschien dan de goodiebag gaat winnen van Centraal Plus. Maar vandaag, 13 juli, laatste werkweek, schoolweek, whatever, klinkt hij als volgt. And you grab a couple more.
0: Klinkt wel heel bekend naar een...
2: Nou, jij lepelde net meteen al de producer op.
0: Ja, de producer, maar dat is niet de artiest.
2: Nee.
0: Dus als je denkt, dit is Pharrell Williams, dan heb je het fout.
2: Ja, hij is dus mega. De Neptunes hebben dit geproduceerd en hij is de helft ervan. Dus dat heb je goed. Maar dan eigenlijk. Ik zoek gewoon iets makkelijker. Dus gewoon de naam van de artiest. Dus die man met dat ramen noedelshaar van vroeger. Vorige keer had je ook niks aan die in. Dus misschien heb je het nu wel door. Oké, jammer. De titel heeft iets te maken met. Een steen slash een muziekgenre. Nog één keertje dan.
0: Antwoord naar ochtendshow@centraalplus.nl. Graag de titel en de artiest. En wie weet win jij een Centraal Plus goodie bag.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
2: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
4: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graven, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijken of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
2: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Even opletten bij knooppunt Hofvliet. Is de verbindingsweg dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Verkeer richting Wassenaar volgt Den Haag via de A4 en 14 en de A44. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmaan en knooppunt Hofvliet staat 4 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 3 minuten vertraging. En dan nog de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein 9 minuten vertraging. En de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 6 minuten vertraging. En dan zijn er zojuist 2 bijgekomen. De N434 Wassenaar richting Zoeterwoude tussen knooppunt Ommendijk en knooppunt Hofvliet 3 minuten. En de laatste de N444 Noordwijk aan Zee richting Oegstgeest tussen de aansluiting met de N206 en de aansluiting met de A44. 4 minuten vertraging.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.

0: Bruno Mars en Risk It All. Goedemorgen, het is 8 uur geweest op deze maandag 13 juli, de laatste week voor de zomervakantie. En ook de laatste week van de reguliere ochtendshow. Gaan we niet de hele week herhalen, maar het kan maar gezegd zijn. Raben, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, daarna is dat vakantie ook een beetje hier op voor de ochtendshow.
0: Nee, we gaan wel gewoon door, alleen dan is het de zomerochtendshow.
1: Ja, een beetje, echt helemaal weg willen we ook niet voor je aandoen. Maar er is even iemand weg die dan niet meer de jingles voor je meezingt.
0: Ja, dat ben jij. Ja, want als ik ga zingen, dan denk ik dat de brandalarm afgaat. Het nieuws uit je eigen buurt en net daarbuiten. Een opmerkelijk nieuwtje uit Finland. Want de Finse geheime dienst wil doodgewone Finnen aantrekken die als geheim agent ingezet kunnen worden.
1: Hoe vet is dat?
0: Zelfs ouderen worden aangespoord om te solliciteren. Dus dan... I'm Bond. James Bond.
1: Nou, dat zoek je dus juist niet. Dus nee, niet ja. Het James Bond typetje. Want dan valt het op een gegeven moment zo op van... Oh, die man die in een tuxedo rondloopt terwijl het 22 graden is en dinsdagmiddag... met een zwaar pistool in zijn heup, weet je wel? Dat valt nogal op.
0: Bijna 3000 Finnen solliciteerden naar de baan als geheime agent. Dat moest per ouderwetse envelop om geen digitale sporen achter te laten. Dat kan dus in Nederland niet, hè?
1: Oh, maar hoe vet is dat? Dan moet je dus een brief sturen. Ja? Met van, ik wil geheim agent worden. Kun je onderaan zeggen, deze brief
0: vernietigt
1: zichzelf binnen 3, 2, 1. En dan word je natuurlijk niet uitgenodigd, want dat gebeurt helemaal niet.
0: Maar in Nederland kan dat niet.
1: Nee.
0: Omdat PostNL er tegenwoordig 6 jaar over doet om je post te bezorgen, als ze het al bezorgen. Dus
1: ze hebben 2 werkdagen tegenwoordig.
0: Ja, dat is ook wel weer, waar. Mocht je nog interesse hebben, dan zou je daar natuurlijk kunnen solliciteren.
1: Ja, ik heb één probleem. Ik ben niet geen Fins. Ik heb heel weinig met Finland. Het is echt een takken en fietsen vanaf de Meerwijk.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: En de files zijn volgens mij ook niet leuk.
0: Nee. Nee, en elke dag, hè, dan, nee, dat wordt hem niet. En een zonovergoten weekend achter de rug. Maar de komende dagen blijft het minstens net zo zonnig. Nog een reden om niet naar Finland te gaan. De temperatuur loopt de komende week in Nederland zelfs nog iets op. Dinsdag, woensdag en donderdag kan het kwiksmiddags de 30 graden aantikken. Dus hou daar even rekening mee. Maandagmiddag vanmiddag wordt het een graad of 7, 28. Maar de dagen daarna dan komen er wat graden bij.
1: Ja, en helemaal verderop in de week wordt er eigenlijk weer een beetje afkoeling voorspeld. Dus weer een lage 20 graden en iets meer wolkjes. Dus mocht je nog heel drukke buitenactiviteiten plannen, doe die dan nog even niet de komende paar dagjes. Maar juist nog even in de tuin of een balkon zitten.
0: Ja.
1: Maar dan als je weer in de tuin moet gaan werken om het hele perk weer aan gang te brengen, doe dat dan weer even richting het weekend.
0: Perk! Als je dan ook denkt, ik ga de tuin even sproeien, hou een beetje rekening mee, want er is een dreigend droogtetekort. Dus als dat zo doorzet, dan komen er misschien wel maatregelen. Maar voor nu is het een waarschuwing eigenlijk.
1: Precies. Geef de kinderen een ijspack van de vriezer om af te koelen. Of gewoon vul een lekker emmertje dat ze er een beetje mee kunnen spelen totdat het emmertje op is. Maar niet weer klakkeloos 1,5 uur lang met de tuinslangen rondbazuinen. Want als iedereen het gaat doen, dan hebben we helemaal niks meer over straks.
0: Danny DeMunk en de 90's X Teaspoon vieren op zaterdag 29 augustus het 750-jarige bestaan van Zoeterwoude mee. Die avond treden beide acts op tijdens de feestavond in de Klaverhal in Zoeterwoude. En moet er even de 1 seconde ronde oplossen. Welke track hoor je hier? Nou, Nicky Riebeelhard, het is niet voor Wel Williams, maar dat is wel de producer van dit verhaal. Dus je hoort over 30 seconden het antwoord van Rabin.
1: Ja, als ik nog één hint kan geven,
0: zeker.
1: In het Latijn is het Petra tuus corpus. De naam van
0: corpus betekent lichaam.
1: Dat klopt helemaal. En Petra of Petrus, dat is een grote rots, zeg maar. En tuus is een aanwijzend voornaamwoord, soort van een bezittelijk voornaamwoord.
0: Dus we gaan van het Japans, wat jij ook kan, gaan we naar het Latijn. Welke talen kun je nog meer uit je mouw schudden?
1: Geen Fins.
0: Dat is waar. Het nieuws uit je eigen buurt op onze website centraalplus.nl. Gratis OV-pas voor Leidenaren met een laag inkomen. Buurtcamping Park Matilo draait om ontmoeting en verbinding. En een eierdooscampagne moet criminaliteit in het buitengebied helpen voorkomen. Dat en nog veel meer nieuws op centraalplus.nl. En de oplossing van de 1 seconde ronde is...
1: Rock Your Body van... De man met de noedelharen. Justin Timberlake.
0: Mag ik hem zeggen?
1: Ja.

0: Nou, is gewoon acteur Sam Neill overleden.
1: Ja, Sam Neill, de acteur die je misschien kent als de bekende paleontoloog van de Jurassic Park
0: series. Alan Grant. Van Jurassic Park, inderdaad. Hij speelde ook de piano en hij speelde nog volgens mij in een film over een Duits of een Russische onderzeeboot.
1: Vrij bekende grote acteur. Die heeft een paar jaar geleden is leukemie bij hem gevonden. Maar wat de familie en de nabestaanden wel hebben gedeeld, is dat hij dus daar niet aan is overleden. Hij is plotseling overleden.
0: Ja, waaraan is niet bekend gemaakt. Onverwacht dan.
1: Onverwacht, maar kankervrij.
0: Ja, 78 dan.
1: En daar zijn ze ook wel blij mee. En ik kan me voorstellen dat je dan denkt van, hè? We zijn blij dat hij kankervrij is overleden en niet aan de kanker. Dat klinkt toch gek? Maar ja, aan de andere kant, als je weet dat bijvoorbeeld Sam jarenlang heeft gevochten tegen kanker, dat hij dat gevecht heeft gewonnen. Dus daarom kan ik me voorstellen dat de familie zoiets zegt en nog even in het midden houdt waar Sam's leven aan eigenlijk is geëindigd.
0: Nou, dan gaan we terug naar onze eigen regio. De laatste reguliere raadsvergadering van burgemeester Fred van Tricht zit erop. Volgende week neemt hij tijdens een bijzondere raadsvergadering officieel afscheid van de gemeente. Maar afgelopen donderdag was het dus de laatste officiële reguliere raadsvergadering en verslaggever Elmar Bus was daarbij.
2: Burgemeester Fred van Tricht, de allerlaatste raadsvergadering. Hoe voelt dat?
3: Ja, nou, dat voelt eigenlijk best wel een beetje gek, moet ik je zeggen. Natuurlijk volgende week nog de bijzondere, echt allerlaatste raadsvergadering, maar de laatste reguliere. Veel stukken overigens, dus we hebben hier niet voor niks gezeten. Maar het feit dat het de laatste is, ja, toch ook zeker jammer.
2: Een soort dubbel gevoel of toch ook wel gewoon fijn dat hij achter de rug is?
3: Nou, weet je, het is al best een lange tijd geleden dat wij besloten hebben, Ellen en ik, mevrouw en ik, om terug te gaan naar familie en vrienden. En dan is het uiteindelijk ook een keer goed dat er een einde aan komt. Dus wat dat betreft kan ik er heel goed mee leven. Maar ik doe het werk ook erg graag. Dus in die zin is het jammer.
2: En zo'n raadsvergadering leiden, gaat u het missen?
3: Dat ga ik zeker missen. Ik, zeker nu met deze raad, met twee nieuwe partijen erbij, dat ook weer wat reuring en dynamiek geeft. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Dus ik ga het

0: Keer op beelden thuis achter de tv of op mijn computer kan zien of die vlaggen er staan. Dus ik vond het een mooi initiatief en raadsbreed. Dat vind ik ook wel mooi.
1: Mooiste herinnering aan deze raadzaal?
0: Oh, dat zijn van die lastige dingen. Ik leef altijd een beetje in het, of een beetje leef erg in het moment. Dus ik vind eigenlijk alle momenten gewoon hartstikke leuk. Maar als ik er dan eentje moet noemen die ook bij staat, dat zijn dan weer hele andere dingen. Dat was, geloof ik, vorige week vrijdag de Bloemenzee. Met al die kinderen die fantastische plantjes hadden opgekweekt. Ja, dan wordt die raadzaal weer heel anders gebruikt. Dus er zijn zoveel mooie momenten hier in die raadzaal.
2: Nou, deze week neemt de burgemeester Fred van Tricht dus officieel afscheid van de gemeente Zoeterwoude. En afgelopen donderdag was dus de laatste reguliere raadsvergadering.
3: Wat was dan nou die laatste 2 seconden? Rent er iemand tegen de koffietafel aan of zo?
2: Ik hoorde een beetje wat je bedoelde. Even kijken of daar...
3: Ging Elmar op zijn bek of zo? Wat gebeurde daar?
2: Even. De laatste seconde.
0: Dat zal wel heel anders gebruikt.
2: Luister dus even mee.
0: Er zijn zoveel mooie momenten hier in die raadzaal.
2: Ja, dat is iemand te interviewen doen. Ja, maakt niet uit. Bach!
3: Ja, kan gebeuren. Kleinigheidje aan je altijd.
2: Dit is de Centrapolis ochtendshow. Nieuws, weer en verkeer onderweg. Lizzo, About Damn Time ook. Eerst Pink Panthers en Sarah Larsson. Dit is Stateside.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Vonink. Bij een schietpartij in een woning aan de Van der Duin van Maasdamstraat in Wassenaar zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 4:15. Eén slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede slachtoffer zonder spoed. De politie heeft meerdere verdachten aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd bij de schietpartij in Wassenaar. De herinrichting van de fietspoort Spanjaardsbrug tussen Leiden en Leiderdorp loopt vertraging op. Na een aanbesteding van een half jaar is het de gemeente en de provincie nog niet gelukt om een aannemer te vinden. De herinrichting moet de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers verbeteren. Waarom de aanbesteding is mislukt, wordt onderzocht. Het ontwerp blijft ongewijzigd, maar het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden beginnen. Omwonenden worden geïnformeerd zodra er een nieuwe planning is. De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft ingestemd met een voorstel om de Nederlandse en de Zoeterwoudse vlag een vaste plek te geven in de raadzaal. De motie werd unaniem aangenomen. Volgens de indieners past de aanwezigheid van de vlaggen bij de bijzondere functie van de raadzaal, waar naast raadsvergaderingen ook huwelijken plaatsvinden. Wanneer de vlaggen worden geplaatst is nog niet bekend, wel zijn de voorbereidingen daarvoor al gestart. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan nog het weer. Nu een graadje of 19, maar dat gaat oplopen tot in de midden 20. En het hoogste temperatuurtje van de dag wordt waarschijnlijk vlak na je werkdag aangekruist. Precies, ging ik even mijn bek. Op een uurtje of 5 wordt het misschien wel een graad of 28 vandaag.
1: En er staan geen files, dus lekker doorrijden.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Good. Kelly Roll lijkt een beetje bloemkool. Daarvoor nog I'm Good tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Oh, en ja. Jason Ruller daarvoor met Take You Dancing.
1: Maar ik begreep dat het in de aanbieding was deze week. Dus moet ik
0: bloemkool.
1: Ja.
0: Er is nog een liedje van. Ik heb twee hele grote bloemkolen. Dat is toch van Kinderen voor Kinderen?
1: Waar heb jij het over? Het lijkt me heel sterk dat Kinderen voor Kinderen een liedje over grote bloemkolen heeft gemaakt.
0: Nee, ja, dat klopt. Ik haal twee dingen door elkaar. Dat is niet zo. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Met straks een interview over ouderen. Want het beeld dat wij van ouderen hebben als samenleving is verkeerd. Ja, denken als. Als ik tegen jou zeg. Beschrijf eens een oudere.
1: Dan denk ik eigenlijk altijd aan een mevrouw. Want ik ben opgegroeid zonder opa's. Mm-hmm.
0: Een mevrouw, ja.
1: Dus
0: ja,
1: dat
0: ja.
1: zijn allemaal oma's, zeg maar.
0: Ja.
1: En die zijn allemaal een beetje langzaam. En beetje zwakkies.
0: Oké.
1: Okay. Die hebben altijd een handtas bij zich. Met waar dan snoepjes in zitten en zo. Van die Werthers en van die karamelsnoepjes en zo.
0: Een pak peuken en een fles sherry.
1: De ene oma had altijd inderdaad zonder filter sigaretten. En de andere ook de shakies. Maar er was altijd sherry, dat klopt.
0: Ja. Of je hebt het beeld van een oudere man. Welvarend. In een leuke Porsche, leuke auto. Dat is de andere kant.
1: Oh, maar dat denk ik niet bij ouder worden.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh. Laten we het zo over hebben, want het beeld dat we hebben klopt dus helemaal niet.
1: Nee, iemand heeft daar van alles aan gedaan. Die heeft gevraagd bij de mensen zelf. En die is dat beeld een beetje gaan uitdagen. En Jana is onderweg om het allemaal uit te leggen.
0: Dit is Nathalie Imbrugge, met Thorn.
1: Sorry, wie?
0: Hè?
1: Wie?
0: Tijdens de ochtendshow.
1: Nathalie Imbrugge. Thorn.
0: Op Italiaans.
1: Ja.
0: Ni hao.

0: Armin van Buuren en Kensington, Heading Up High tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Daarvoor nog Nathalie en Brilia met Thorn tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Deze mooie maandag 13 juli. En de vraag is, hoe kijk jij naar ouder worden? Grote kans dat de beelden die je daarbij in je hoofd hebt, of van bijvoorbeeld de fitte Zwitserlever senior zijn, of juist de kwetsbare ouderen die zorg nodig heeft. Maar de werkelijkheid is natuurlijk veel veelzijdiger. Samen met de onderzoekers van de Leiden Academy, oudere fotografen en redacteuren, werkte Jana Kersies aan een beeldbank die een eerlijker en realistischer beeld van ouder worden laat zien. Goedemorgen, welkom in de studio.
1: Hi, goedemorgen.
0: Wat was voor jou de aanleiding om met dit project aan de slag te gaan?
1: Nou, ik voer dit onderzoek eigenlijk samen uit met hoofdonderzoek Jolanda Lindenberg. En wij zagen heel erg dat inderdaad de beeldvorming die we om ons heen zien over ouderen en oud worden heel beperkt is. Zoals je zelf ook al zei. En dit draagt ook echt daadwerkelijk bij aan benadeling voor ouderen. En omdat er wel langzaamaan meer vraag is om een representatievere en meer inclusieve beeldvorming op gang te zetten, maar concrete tools nog missen, wilden wij echt samen aan de gang met het ontwikkelen van een inclusieve beeldbank.
2: Wie vraagt dat dan, Jana? Geen disrespect of zo, maar wie zijn de ouderen die zich dus verkeerd vertegenwoordigd voelen? Of zijn dat juist zorginstellingen die denken van, nou, dat beeld van ouderen is helemaal niet meer up-to-date?
1: Ik denk allebei, want je moet ook beseffen dat wij worden natuurlijk allemaal ouder. Dus het betreft ons allemaal.
2: Als het lukt, ja.
1: Als het lukt, als het inderdaad. Ja, je wordt oud of je sterft jong, inderdaad. Maar wij voeren ons onderzoek dus echt uit met de mensen waar het over gaat. Dus ouderen zijn vanaf het begin af aan betrokken bij ons onderzoek, samen met fotografen en beeldbankredacteuren. En eigenlijk horen we uit al deze groepen dat dit nodig is. Dus daarom, de vraag is groot, alleen de oplossing is er nog niet. Ja, en daar willen wij aan bijdragen.
0: Waarom zijn die stereotypen eigenlijk schadelijk?
1: Nou, we weten uit onderzoek, recent onderzoek van 2024 van ANBO PCOB, dat ongeveer 1 op de 3 ouderen te maken heeft gehad in de 5 jaar voorafgaand aan het onderzoek met leeftijdsdiscriminatie. Dus het is enorm groot. Als wij allemaal beelden om ons heen zien die ons vertellen hoe we moeten zijn, of hoe anderen moeten zijn, en je wordt aan die standaard gemeten, maar je voldoet daar niet aan, wilt daar niet aan voldoen of kan daar niet aan voldoen, dan ervaar je daar reële consequenties aan.
0: Heb je misschien een concreet voorbeeld?
1: Ja, als jij verwacht, als bijvoorbeeld je lichaam verandert en je wordt meer afhankelijk van zorg, maar dat behoort ook bij het stereotype van de zielige ouderen, dan voel je je natuurlijk niet in je waarde staan.
0: Oké, ja, die snap ik wel. Dan is het meer van, ja, ik heb wel wat hulp nodig, maar ik ben niet hulpbehoevend of zo.
1: Ja, en wij willen dus ook zeker niet die realiteit van ouder worden onzichtbaar maken, want dat maakt ook een groot deel uit van ouder worden. Is niet de enige realiteit, dus we willen ook andere beelden daar tegenover zetten. Maar we moeten wel beseffen dat ook bijvoorbeeld zorg met warmte ontvangen kan worden. Dat doet ook meer recht aan de zorgverlener en aan de ouderen die daarbij betrokken zijn.
2: En met digitalisering. Ik ben ooit een keertje, heb ik ook een beetje gediscrimineerd, soort van, althans, gestereotypeerd. Ik ging een muziekinstrument kopen, van een wat oudere man, vrij oudere man. En woonde in een beetje, ja, schoemelhuisje ook. En hij kon niet meer zo goed praten. En dacht van, ik moet wel opletten, want anders licht ik per ongeluk deze man straks op. Dus ik helemaal met contant geld daar naartoe, want ik ging ervan uit dat die meneer dat allemaal nodig had. En zei van, internet blokkeren. Hij gooit de laptop open, begint met QR-codes en zo. En van, dat zag ik niet aankomen. Ja. Dus ik had ook een soort van verkeerde stereotypering van deze meneer. Die doet alles nog met pen en papier. Ja. Helemaal niet. Die knalde zijn laptop open en die zat echt gewoon snel te blokkeren. Ja. En hij zei, ik heb het binnen hoor.
0: Nou, ja. Wauw. Ja, en jullie zijn van plan om een beeldbank dus op te richten. Wanneer moet dat dan er zijn?
1: Nou, we zijn nu, hebben we de eerste data opgehaald en samen met dus de doelgroep hebben we richtlijnen opgesteld voor fotografen. En de fotografen gaan nu aan de slag met het maken van die foto's die we dan uiteindelijk gaan toevoegen aan een openbare beeldbank. Dus ja, het is een korte planning.
0: En wie mag die beeldbank dan gebruiken?
1: Iedereen. Het is beschikbaar voor iedereen.
0: Dus op het moment dat wij hier bijvoorbeeld op de redactie hier bij Centraal Plus denken, we hebben een verhaal over ouderen of ouder worden of iets. Nou, we hebben een foto nodig van, ik zeg het even plat, van een bejaarde. Ja. Dan kunnen we bij jullie een fotootje uit de data beeldbank gebruiken.
1: Ja. Ja, en we zien ook echt dat daar dus de vraag naar is. Want mensen zijn heel bereidwillig om het beter te maken. Ja. Maar het ontbreekt gewoon nog. Dus dat is,
2: Wat staat er dan op de foto's? Is dat dan dus de stereotype oma met een grote bril en een rollator? Of zoals Mark eerder dacht, de oude man met een luxe auto? Of hoe worden ze uitgebeeld?
1: Ik denk dat we alles, wat de realiteit zoals die nu is, dat we dat willen weergeven. En niet zozeer om een nieuwe beeldvorming op te leggen, maar juist om ook mogelijkheden daarbuiten ook mogelijk te maken. Want als je dan ziet, dit zijn alle kleuren waaruit ik kan kiezen of wat bestaat, dan mag mijn kleur er ook nog bij. Dus kijk, inderdaad, ja, alle diverse beelden zoals je noemt.
0: Waar kunnen we tegen die tijd vinden?
1: Je kan via Leiden Academy on Vitality on Aging kan je terecht bij ons.
0: Kijk, Jana Kersiesen, dankjewel voor je komst naar de studio.
1: Dankjewel.
0: En veel succes met de realisatie van de beeldbank.
1: Dank je.
3: Centraal plus Mark plus Rabin is lekker wakker.

0: Hé hey Mark, dan rest mij nog één vraag. Hoe wil jij ouder worden? Word jij zo'n oude man in een Porsche of word je een
1: zeker
0: oude later meneer?
1: Nee, gewoon heb gas erop. Nee, ik denk dat ik gewoon... Ik hoop dat ik gezond ouder mag worden.
0: Ik ga het eerst nog maar eens gewoon proberen te halen.
1: Ja, nee, dat is stap 1.
0: De Traplus op de show die voorbij is. Zometeen Rudo hier met zijn programma vanaf 9.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Het gebeurde bij een populaire eetent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
1: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
3: Perhaps with time you might come to like me.
4: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
1: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden. Mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat tussen Rijswijk, Plasbroek, Polder en Delft 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. 10 minuten vertraging op de A12 Utrecht Den Haag tussen Zevenhuizen en Nootdorp. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein 8 kilometer file door werkzaamheden. Op de A20 een half uur vertraging. 10 minuten op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knoopend Terbrechtseplein 5 kilometer file.
6: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Alan Wickham, Kingdom of Fear en Shawn Mendes met Justin Bieber. En je hoort ook nog Coldplay aan het begin van de nieuwe aflevering van Rudo. Van maandag 13 juli, een week voor de zomervakantie. Of eigenlijk de laatste week voor de zomervakantie. Misschien heb je net de kinderen nog naar school gebracht. En ben je nu in de vakantiemodus al een beetje, of in de vakantiestress vooral. Om volgende week in de vakantiemodus te raken. Dat zou kunnen natuurlijk. Hè. Hey, de laatste week, Rudo, in je normale ritme, zeg maar. Met natuurlijk om 9:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En lekkere tracks. Je hoort zo meteen Direct, Won't Fall. En je hoort ook Chaka Khan zo meteen met I'm Every Woman. Maar eerst Tiësto en Charlie XCX.
1: Rudo!

0: Every Woman. En ja, zo hoorde je nog hard in het. Het is Centraal Plus. Goedemorgen. Maandagochtend, het weekend is weer voorbij. En we gaan even terug naar eind vorige week. Op donderdag was er namelijk een raadsvergadering in Zoeterwoude. En daar ging het onder andere over een vlag in de raadzaal. Want als het aan PZ ligt en aan Mike van Essen, raadslid daar, komt er een vlag van Zoeterwoude in die raadzaal naast de Nederlandse vlag. Nou, die motie die werd aangenomen. En na afloop van de vergadering sprak Elmer Bus met hem over die motie en die nieuwe vlag in de raadzaal dus.
1: We gaan het hebben over vlaggen. De Nederlandse vlag en de Zoeterwoudse vlag. Er is een motie ingediend en die motie is aangenomen. Wat is de reden dat die vlaggen moeten komen te hangen in de zaal?
2: Nou, ten eerste, het was voor mij al een lange tijd een stille wens. Omdat ik zoiets had, nou een Nederlandse en een Zoeterwoudse vlag. En zeker de Zoeterwoudse vlag is wel iets wat hoort in een raadzaal in Zoeterwoude. Ik vind het ook mooi dat het de eerste motie is in een nieuwe periode die ook raadsbreed aangenomen wordt. Dus daar ben ik stiekem ook wel een beetje trots op. Maar ik vind dat iedere raadzaal wel gewoon een Nederlandse en een vlag van de gemeente moet hebben. Ook gewoon omdat er gebeuren vaak belangrijke dingen in een raadzaal. Er worden besluiten genomen. En het heeft niet alleen ceremonie ook maar ook gewoon, het wordt getrouwd in een raadzaal. Dus het geeft wel een bepaalde sfeer. En ik mis dat in onze raadzaal.
1: Geeft het verbinding?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, zeker. Ik denk toch, voor veel mensen als ze binnenkomen in een raadzaal, de meeste raadzalen zijn best wel imposant en best wel groot. Die van ons is ietsjes kleiner. Maar ik denk toch wel dat als je binnenkomt in een raadzaal en er staan een hele mooie Nederlandse vlag en een Zoeterwoudse vlag, dat toch wel misschien ook wel een beetje trots maakt. Ja, ik denk het wel.
1: En wanneer kunnen we dan die vlaggen gaan verwachten in de raadzaal?
2: Nou, zoals er door de burgemeester al was gezegd, er was al enigszins wat voorwerk gedaan. Dus als het goed is, hoop ik misschien nog wel dat het de speciale raadsvergadering met de burgemeester dinsdag, dat ze er misschien wel staan.
0: Ja, en dat gaan we dus morgen meemaken. Of ze er dan al staan, hè, die speciale raadsvergadering, de nieuwe Zoeterwoudse vlag in de raadzaal van Zoeterwoude.

0: Becky G en Omega en Aranka, het is 9:30. Goedemorgen, zometeen de bekende jarige hier voor deze 13e juli. En ook Mel Smit komt eraan met Niall Horan, Drive Safe. En Pink, Whatever You Want, zometeen.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wollink. Bij een schietpartij in een woning aan de Van der Duin van Maasdamstraat in Wassenaar zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 4:15. Eén slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, een tweede zonder spoed. De politie heeft meerdere verdachten aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De herinrichting van de fietspoort Spanjaardsbrug tussen Leiden en Leidendorp loopt vertraging op. Na een aanbesteding van een half jaar is het de gemeenten en de provincie nog niet gelukt een aannemer te vinden. De herinrichting moet de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers verbeteren. Waarom de aanbesteding is mislukt, wordt onderzocht. Het ontwerp blijft ongewijzigd, maar het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden beginnen. Omwonenden worden geïnformeerd zodra er een nieuwe planning is. De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft ingestemd met een voorstel om de Nederlandse en de Zoeterwoudse vlag een vaste plek te geven in de raadzaal. De motie werd unaniem aangenomen. Volgens de indieners past de aanwezigheid van de vlaggen bij de bijzondere functie van de raadzaal, waar naast de raadsvergaderingen ook huwelijken plaatsvinden. Wanneer de vlaggen worden geplaatst is nog niet bekend, wel zijn de voorbereidingen al gestart. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een zomerse dag. De wind komt uit het noordoosten. In de regio wordt het 27 tot 28 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knoop het Terbrechtseplein 6 kilometer file door werkzaamheden op de A20 een kwartier vertraging.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Pink and Whatever You Want en Mel Smith met Niall Horan, Drive Safe. Het is vandaag 13 juli. Goedemorgen. We kijken even naar de bekende jarige. Mirjam van Maurik is jarig. Televisiepresentatrice is 45 geworden. En Craig Bellamy, Wells, voormalig profvoetballer, is 47 geworden. Eva Jinek kennen we van de talkshow Eva, 48. En het is ook de verjaardag van Richard Groenendaal. Hij is voormalig profwielrenner. 55 is hij geworden. Schaatser en wielrenner Herbert Dijkstra. Oud voormalig man, zeg maar, die dat deed. 60 is hij geworden. En het is ook de verjaardag van Ivo de Wijs, Nederlands cabaretier. Die is best op leeftijd 81, net zo oud als voormalig nieuwslezer Henny Stoel. Komt een beetje uit de tijd van Maartje van Wegen en Joop van Zijl. Die ken je vast ook nog wel. 81 is ze geworden vandaag. En daarmee hebben we de bekende jarige gehad voor deze 13e juli. Het is Centraal Plus met nieuwe muziek. Afgelopen week was dit de Plus track. De belangrijkste track hier bij Centraal Plus. Kwam ook binnen in de 30 afgelopen zaterdag. De nieuwe muziek dus van de Bauza. Dit is Lose Myself.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein 5 kilometer file door werkzaamheden 10 minuten vertraging.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
4: Meer voor jou. Dit is Centraal Plus met Martin Garrix.

0: Ook muziek uit de 80's hoor je hier op Centraal Plus, Terrence Trent D'Arby.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Dat was Wishing Well. En je hoorde ook nog Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. En daarmee ben je beland in een nieuw uur Rudo. Die voor maandag 13 juli 2026. Dat is het tweede deel van de show met het nieuws van afgelopen weekend. We blikken nog even één keer terug op het nieuws wat je kan vinden op centraalplus.nl. Met aan jou de vraag welke track daar dan bij zou kunnen passen. Verder hoor je om 10:30 het nieuws met Mark Wonink. En heb ik lekkere tracks voor je. Waaronder Damiano de Vriet, Born with a Broken Heart. Calvin Harris komt eraan. En eerst hoor je Fleming met Meteor.
2: Rio!

0: Calvin Harris, My Way en Damiano Davicio, The Born With A Broken Heart.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, nieuws van afgelopen weekend nemen we eventjes met je door. Onder andere de gratis OV-pas voor Leidenaren met een laag inkomen. 2500 passen zijn er. De buurtcamping bij Park Matilo die draait om ontmoeting en verbinding. Vanaf komende vrijdag tot en met zondag gaat het terrein daar veranderen in een camping. En de klokken die moeten blijven luiden. Raad van Voorschoten schaart zich massaal achter de CDA-motie. Gebeurde afgelopen weekend afgelopen donderdag in de raadsvergadering. En afgelopen weekend kwam er een item over online bij ons. Hetzelfde als het steunpunt van de Belastingdienst in Leiden. Dat opent nu iedere vrijdag. Daar kan je een artikel over vinden. En interviews op centraalplus.nl. En de Zoeterwoudse vlag krijgt een vaste plek in de raadzaal van Zoeterwoude. En er komt ook een nieuwe Jeux de Boerbaan in Oegstgeest. Althans, die is er al en hij is ook al geopend. Verder komt Danny de Munk naar Zoeterwoude voor 750 jaar Zoeterwoude. Op 29 augustus is er een grote feestavond. En niet alleen hij komt, maar ook Teaspoon uit de jaren 90 van Sex on the Beach. Onder andere die komen daar optreden. Verder de laatste vergadering van Fred van Tricht, burgemeester van Zoeterwoude. Die gaat ermee stoppen. Dus we moesten hem daar wel eventjes over spreken na die laatste vergadering. Dat artikel vind je ook online op onze website centraalplus.nl. Dan zie je ook nog een foto van hooibalen die in brand staan. Maar dat en ander nieuws, nu online op centraalplus.nl met de vraag:
1: welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rudo@centraalplus.nl.

0: Miley Cyrus, End of the World op Centraal Plus. Het is tijd voor het nieuws van 11:30. En daarna hoor je onder andere Sia met Chandelier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wollink. Bij een schietpartij in een woning aan de Van der Duin van Maasdamstraat in Wassenaar zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 4:15. Eén slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, een tweede zonder spoed. De politie heeft meerdere verdachten aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De herinrichting van de fietspoort Spanjaardsbrug tussen Leiden en Leidendorp loopt vertraging op. Na een aanbesteding van 1.5 jaar is het de gemeente en de provincie nog niet gelukt een aannemer te vinden. De herinrichting moet de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers verbeteren. Waarom de aanbesteding is mislukt, wordt onderzocht. Het ontwerp blijft ongewijzigd, maar het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden beginnen. Omwonenden worden geïnformeerd zodra er een nieuwe planning is. De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft ingestemd met een voorstel om de Nederlandse en de Zoeterwoudse vlag een vaste plek te geven in de raadzaal. De motie werd unaniem aangenomen. Volgens de indieners past de aanwezigheid van de vlaggen bij de bijzondere functie van de raadzaal, waar naast de raadsvergaderingen ook huwelijken plaatsvinden. Wanneer de vlaggen worden geplaatst is nog niet bekend, wel zijn de voorbereidingen al gestart. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een zomerse dag. De wind komt uit het noordoosten. In de regio wordt het 27 tot 28 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Sam Fender en Olivier Dean, Remy en Hordy hier op Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Danny de Munk en de 90's Act Teaspoon die vieren zaterdag 29 augustus het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude mee. Die avond treden beide acts op tijdens de feestavond in de Klaverhal in Zoeterwoude Dorp. Met de gelegenheid van het jubileumjaar organiseert de gemeente gedurende het jaar diverse activiteiten. En op 29 augustus vormen de jaarmarkt en korenslag en een feestavond de aftrap van die feestweek vol activiteiten. En tijdens de feestavond treden ook de Zoeterwoudse band Supersonic en het Vrije Woord op. En ook is er een DJ. De feestavond die start 29 augustus om 8 uur, duurt tot 1 uur. En bezoekers moeten vooraf een kaartje kopen via zoeterwoude750.nl. Dat kaartje kost 7,50, maar dan krijg je als je dan komt in ieder geval wel weer twee drankjes voor terug. Dus het is een symbolisch bedrag. Ja, en ik zei het al, er komen onder andere optredens van Danny de Munk en Teaspoon. Sarah, die zit te luisteren, stuurde mij een mailtje dan weer via rudo@centraalplus.nl. Want ja, het was nog nooit zo makkelijk, stuurt zij, om een plaatje te bedenken bij het nieuws. In dit geval van afgelopen weekend. Want ja, als er dan artiesten op komen treden op een feestje, kies je die om die te draaien natuurlijk, hè. Jaren 90 klassieker van Teaspoon, Mercedes-Benz hoor je hier.

Zaterdag 29 augustus kan je Teaspoon live zien optreden bij het feest voor de verjaardag van Zoeterwoude. Is een grote feest in de Klaverhal met onder andere Teaspoon, Zoeterwoudse bands en ook Danny de Mung daar. We kijken nog even naar het weer. Het wordt 27 graden met behoorlijk wat zon, zeewind. En die is best wel flink in Wassenaar aan de kust. Daar wordt het in ieder geval wat koeler. Kijken ook nog even naar het weer van morgen en overmorgen. Morgen ook weer een warme dag met 28 graden. Daarbij staat er wel weer een stevig windje vanuit het noordoosten. Woensdag hetzelfde weer als morgen, een graad of 28. In ieder geval, de hele week blijft het behoorlijk zomers met vanaf vrijdag kans op een buitje.

Bakermat en Rani, I Love Life. En Eva Max met So Am I op Centraal Plus. Straks om 11 uur hoor je het nieuws uit binnen- en buitenland. En daarna deel 3 van Ruda met daarin onder andere de nieuwste Taylor Swift. Ruda!

De nieuwste Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, hoor je zometeen hier op Centraal Plus in deel 3 van de show. Eerst gaan we terug naar een band die, of een formatie of een groep moet ik eigenlijk zeggen, een boyband, die vorige week nog in de Ziggo Dome stond. Misschien ben je wel bij het concert van ze geweest. Begreep van een aantal mensen dat het echt heel erg leuk was. Ja, goed, genoeg reden om ze dan weer even te draaien hier op

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal.

0: Om 800 hectare gelijknamige Britse tv-zend in de... Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon. 23 graden op de Wadden. 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Kralingen en Terbrechtseplein staat 3 kilometer file door werkzaamheden. De vertraging is 10 minuten.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: Op de radio.
2: Met Taylor Swift, I Knew It, I Knew You is nieuwe muziek. En ja, niet zo heel nieuw meer. Uit de jaren 80, Patrice Russian, Forget Me Not. En daarmee zijn we gestart met deel 3 van Rudo. Voor deze maandag. Het is 13 juli 2026. Rudo! Nog een weekje, dan is de zomervakantie begonnen. Misschien ben je volgende week om deze tijd al wel ergens in Spanje of in Turkije. Of gewoon lekker in eigen land. En zo zou maar kunnen. De plustrack van Chris Cross Amsterdam en Lady Gaga hoor je.

0: Se salavi, baby.
1: Chris Cross Amsterdam, Louisa Sonza en Will I Am. Ja, ik zeg het de hele tijd, maar het is Willy William. My Oh My is nieuwe muziek. En je hoort ook nog Lady Gaga. Ja, niet zoals ik net een beetje suggereerde, alsof ze samen een track hebben. Alhoewel dat ook nog steeds wel een keertje leuk zou zijn, denk ik. Chris Cross Amsterdam en Lady Gaga.
2: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
1: maandag 13 juli 2026.
2: Dit is Vandaag.
1: Het is internationale puzzeldag op de verjaardag van de uitvinder van de Rubik's Cube. De Rubik's Cubus, waarbij je al die vlakken dezelfde kleur moet gaan geven. Erno Rubik, daar komt dus ook de naam vandaan. Die is geboren op 13 juli 1944 in Boedapest. Hij is een Hongaarse wiskundige, architect en uitvinder die vooral bekend is geworden door die driedimensionale mechanische puzzel, zoals de Rubik's Cube. Zo waren er nog meer puzzels hoor, van zijn hand. In ieder geval, zijn puzzels worden wereldwijd verkocht. En vandaag is de vraag, kan je een leuke plaat over puzzels of over stukjes? Laat het maar even weten en stuur je bericht in via rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Oh, je zou meteen de nieuwste Roxy Dekker, die heet Superstar. Alicia Keys komt eraan met Girl on Fire, maar eerst Huntrix Golden.

0: Alicia Keys en Girl of Fire op Centraal Plus. Zometeen hoor je de nieuwste Samber. My body isn't ready.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Ruud Slappendel. Inwoners uit de Leidse regio kunnen vanaf nu met vragen over belastingen, toeslagen en betalingen wekelijks terecht bij een nieuw steunpunt van de Belastingdienst. Het steunpunt werd vrijdag geopend in het stadskantoor Level aan de Bargelaan. Met het openen van het fysieke steunpunt vergroot de Belastingdienst de bereikbaarheid voor mensen die extra hulp nodig hebben. Het steunpunt is iedere vrijdag open van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags om mensen hulp te bieden. De Belastingdienst werkt hiervoor nauw samen met de dienst toeslagen en de gemeente Leiden. In het Mien Ruispark in de Morsebel en Haaswijk in Oegstgeest is eind vorige week een nieuwe Jeu de Boelbaan geopend. De baan werd geopend door wethouder Alfred Bus in het bijzijn van zo'n 50 buurtbewoners. Het initiatief voor de baan is genomen vanuit de buurt. Vanuit het project Lief en Leedstraat wilden de bewoners een plek realiseren waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en waar ze actief bezig kunnen zijn. Bij de realisatie kreeg de buurt de hulp van sociaal makelaar Sietske Steenbergen. Zij ondersteunt bij het opzetten van buurtinitiatieven in Oegstgeest. En Danny de Munk en de 90s Act Teaspoon vieren op zaterdag 29 augustus het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude mee. Die avond treden beide acts op tijdens de feestavond in de Klaverhal in Zoeterwoude Dorp. Ter gelegenheid van het jubileumjaar 750 jaar Zoeterwoude organiseert de gemeente gedurende het hele jaar diverse activiteiten. Op 29 augustus vormen een jaarmarkt, korenslag en de feestavond de aftrap van een feestweek vol activiteiten. Tijdens de feestavond treden ook Zoeterwoudse bands op, Supersonic en het Vrije Woord staan op het podium. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag wisselen de zon en wolken elkaar af en staat er een matige wind vanuit het noorden tot noordoosten. Ondanks de wolken wordt het vanmiddag toch warm in de Leidse regio en Wassenaar. Het wordt zo'n 24 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Beyoncé, Single Ladies, Put a Ring on It. En Andrea Bocelli hoorde je nog met David Guetta en DNA van 2K. Ja, moeten we daar nog wat over vertellen over dat WK? Over Argentinië wat weer door is? Nee, ja, laten we het maar niet doen. Is beter voor ons hart. Zometeen deel 4 van Rudo. Daarin hoor je onder andere Harry Styles. Rudo!

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het bluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Hiegler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rem Waardmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein betekent dat 15 minuten vertraging. Een kapotte vrachtauto zorgt voor vertraging op de A12 richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en de Meern. 5 tot 10 minuten, de rechterrijstrook is er dicht. De A16 Breda-Rotterdam tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein door de wegwerkzaamheden op de A20. 10 minuten extra. En tot slot de A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Ook door de werkzaamheden 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Metcon en Ray Dalton, Don't Worry op Centraal Plus.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Het is 12 uur geweest. Dat betekent deel 4 van Rudo. De maandagmiddag is begonnen, waar we het zo meteen gaan hebben over de Belastingdienst. Ja, leuker kunnen we het niet maken.
2: Rudo.
0: Wel makkelijker, want er is een nieuw steunpunt in Leiden. Daarover ga je zo meteen meer horen. Eerst Keigo met Galit en Griffin. Dit is

0: Marshmello en Kelsey Ballerini, je hoorde Another Drink en Luna met Russo en Voorbestemd hier op Centraal Plus. Goedemorgen of goedemiddag inmiddels al. Het is maandagmiddag met zometeen Richard March, met Rondé en met het nieuws van 12:30. Maar eerst gaan we naar afgelopen vrijdag. Er is in Leiden een steunpunt geopend voor de Belastingdienst. En dat betekent dat je daar op vrijdagen voortaan met al je belastingvragen naartoe kunt gaan. Die opening vond vrijdagmiddag plaats. Wij waren erbij en je hoort nu een gesprek met wethouder Abdelhak Djemoumi. Hij praat met Elmer Bus over dat nieuwe steunpunt en wat het nou eigenlijk voor punt is.
1: Nou, dat betekent dat wij vanuit de gemeente nog veel makkelijker mensen vanuit de gemeente kunnen doorverwijzen naar de Belastingdienst. Als het gaat om een toeslag aanvragen of een vraag dat je een brief hebt gekregen die je niet begrijpt. Dan kun je voortaan op vrijdag naar het stadskantoor komen. En dan kun je dus gewoon binnenstappen bij de Belastingdienst. Of je kunt met een afspraak, dat is nog veel beter. Maar dat zorgt ervoor dat we de dienstverlening voor de mensen nog makkelijker gaan maken. Want we zien dat veel problemen soms heel klein beginnen. Met wellicht een fout bij de toeslag of een belastingaangifte die je niet begrijpt of een brief die je niet begrijpt. En nu wordt het nog laagdrempeliger om naar het kantoor te komen en geholpen te worden.
2: Was daar ook veel vraag naar in deze plek, het stadskantoor? Was dat een logische plek om dit kantoor dan te gaan vestigen?
1: Dit is een logische plek, want veel mensen die vragen hebben, die doen dat digitaal. Dat is voor 90% wellicht van de Leidenaar een prima oplossing. Maar we weten dat er ook heel veel mensen zijn voor wie dat niet vanzelfsprekend is. En die komen dan naar het stadskantoor om vragen rond werk en inkomen of schulden of armoedeproblematiek of andere aanvragen. En dan kan je nu dus ook heel snel binnenstappen bij de Belastingdienst om extra geholpen te worden.
2: Nu is het één kantoor. Ziet u dit in de toekomst groter worden met misschien wel meerdere kantoren?
1: Nou, ik weet niet of dat in Leiden zal gaan gebeuren. Maar wat zij in ieder geval zeggen is dat zij kijken op basis van de data waar zo'n punt gerealiseerd zou kunnen worden. Dit is nu voor de regio, hè, dus de plek. Wellicht dat in de regio er misschien andere plekken zouden kunnen komen als zij zien dat daar meer behoefte aan is. Wat wij zelf als gemeente willen doen is ook in de wijken veel meer aanwezig te zijn. Dat proberen we al. Nou, en als we nou zorgen dat de organisaties die in de wijken werken ook weten dat wij dit punt hebben op het stadskantoor. Nou, dat moet echt een win-win situatie zijn. Dat ze heel makkelijk mensen kunnen verwijzen in plaats van naar Den Haag toe te gaan of naar Hoofddorp. Je kunt gewoon terecht op het stadskantoor vlakbij het station.
2: Als we praten over de Belastingdienst, is dat voor veel inwoners ook nog steeds een bepaalde drempel?
1: Ja, dat is helaas nog voor heel veel mensen een bepaalde drempel. We komen uit de tijd van de toeslagenaffaire. Er is toch nog een bepaalde associatie met belastingen dat het allemaal moeilijk is, ingewikkeld is, dat je altijd moet betalen. Maar ik heb net de medewerkers gehoord. Nou, en dat zijn echt voor mij hele lieve, aardige mensen die juist de tijd nemen. Dus als je een afspraak hebt van 20 minuten, die kan zomaar een uur duren. Omdat ze ook gewoon echt met je mee gaan praten om wellicht te kijken of er ook andere dingen mee geholpen kunnen worden. Nou, dat willen we als gemeente Leiden ook. Nou, en hoe gaan we dan samen van profiteren zodat uiteindelijk voor de Leidse inwoner het beste service wordt geboden?
2: Uiteindelijk een win-win situatie voor de Belastingdienst, voor de overheid en dus ook voor de stad Leiden.
1: Ja, absoluut, absoluut. Uiteindelijk doen we het allemaal voor de inwoner, maar uiteindelijk willen wij dus als gemeente, maar ook de Belastingdienst, dat hoor ik net, ook inderdaad ervoor dat we inwoner zijn. Absoluut.

0: avond romantiek en zo op de maandagmiddag. Richard Marx, Radio Waiting. Zometeen George Ezra, Anyone For You. En Bruno Mars komt eraan, de nieuwste On My Soul.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. Inwoners uit de Leidse regio kunnen vanaf nu met vragen over belastingen, toeslagen en betalingen wekelijks terecht bij een nieuw steunpunt van de Belastingdienst. Het steunpunt werd vrijdag geopend in het stadskantoor Level aan de Bargelaan. Met het openen van het fysieke steunpunt vergroot de Belastingdienst de bereikbaarheid voor mensen die extra hulp nodig hebben. Het steunpunt is iedere vrijdag open van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags om mensen hulp te bieden. De Belastingdienst werkt hiervoor nauw samen met de dienst toeslagen en de gemeente Leiden. In het Mien Ruispark in de Morsebel en Haaswijk in Oegstgeest is eind vorige week een nieuwe Jeu de Boelbaan geopend. De baan werd geopend door wethouder Alfred Bus in het bijzijn van zo'n 50 buurtbewoners. Het initiatief voor de baan is genomen vanuit de buurt. Vanuit het project Lief en Leedstraat wilden de bewoners een plek realiseren waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en waar ze actief bezig kunnen zijn. Bij de realisatie kreeg de buurt hulp van sociaal makelaar Sietske Steenbergen. Zij ondersteunt bij het opzetten van beurtinitiatieven in Oegstgeest. En Danny de Munk en de 90's Act Teaspoon vieren op zaterdag 29 augustus het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude mee. Die avond treden beide acts op tijdens de feestavond in de Klaverhal in Zoeterwoude Dorp. Ter gelegenheid van het jubileumjaar 750 jaar Zoeterwoude organiseert de gemeente gedurende het hele jaar diverse activiteiten. Op 29 augustus vormen een jaarmarkt, korenslag en de feestavond de aftrap van een feestweek vol activiteiten. Tijdens de feestavond treden ook Zoeterwoudse bands op, Supersonic en het Vrije Woord staan op het podium. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag wisselen de zon en wolken elkaar af en staat er een matige wind vanuit het noorden tot noordoosten. Ondanks de wolken wordt het vanmiddag toch warm in de Leidse regio en Wassenaar. Het wordt zo'n 24 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam 10 minuten vertraging tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Bruno Mars, On My Soul op Centraal Plus.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Vanaf 1 maart volgend jaar moeten bewoners rondom de Mall in Leidschendam een parkeervergunning van €30 per jaar aanvragen. De gemeente wil hiermee de parkeerdruk door bezoekers aan het winkelcentrum in de wijken verminderen. Ja, wat vind je? Dit een goede oplossing voor alle partijen? Vind je het een goede oplossing? Maar ja, de kosten zouden niet voor de bewoners moeten zijn. Of zeg je, ja, dit gaat het probleem toch niet oplossen. Op dit moment zegt 50% van de stemmers dat het een goede oplossing is, maar dat de kosten niet voor de bewoners moeten zijn. En een goede oplossing voor alle partijen vindt toch ook een kwart van de stemmers. En het gaat het probleem niet oplossen, zegt 22%. Wat vind jij? Even stemmen op onze homepage. Dat is centraalplus.nl.

Another M45 Ultra Talk to You aan het einde van Rudo voor vandaag. Zometeen hier non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag om 3 uur dan hoor je hier de middagshow met Elmar Bus. Hij is weer bij je tot 6 uur met het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar en

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renaat Kok met NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en Knoop het Ketelplein 7 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Terbrechtseplein 5 kilometer file en een kwartier vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knoop het Terbrechtseplein 5 kilometer file.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. Inwoners uit de Leidse regio kunnen vanaf nu met vragen over belastingen, toeslagen en betalingen wekelijks terecht bij een nieuw steunpunt van de Belastingdienst.

0: Steunpunt werd vrijdag geopend in het stadskantoor Level aan de Bargelaan. Met het openen van het fysieke steunpunt vergroot de Belastingdienst de bereikbaarheid voor mensen die extra hulp nodig hebben. Het steunpunt is iedere vrijdag open van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags om mensen hulp te bieden. De Belastingdienst werkt hiervoor nauw samen met de dienst Toeslagen en de gemeente Leiden. In het Mien Ruispark in de Morsebel en Haaswijk in Oegstgeest is eind vorige week een nieuwe Jeu de Boelbaan geopend. De baan werd geopend door wethouder Alfred Bus in het bijzijn van zo'n 50 buurtbewoners. Het initiatief voor de baan is genomen vanuit de buurt. Vanuit het project Lief en Leedstraat wilden de bewoners een plek realiseren waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en waar ze actief bezig kunnen zijn. Bij de realisatie kreeg de buurt de hulp van sociaal makelaar Sietske Steenbergen. Zij ondersteunt bij het opzetten van buurtinitiatieven in Oegstgeest. En Danny de Munk en de 90's Act Teaspoon vieren op zaterdag 29 augustus het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude mee. Die avond treden beide acts op tijdens de feestavond in de Klaverhal in Zoeterwoude Dorp. Ter gelegenheid van het jubileumjaar 750 jaar Zoeterwoude organiseert de gemeente gedurende het hele jaar diverse activiteiten. Op 29 augustus vormen een jaarmarkt, korenslag en de feestavond de aftrap van een feestweek vol activiteiten. Tijdens de feestavond treden ook Zoeterwoudse bands op, Supersonic en het Vrije Woord staan op het podium. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag wisselen de zon en wolken elkaar af en staat er een matige wind vanuit het noorden tot noordoosten. Ondanks de wolken wordt het vanmiddag toch warm in de Leidse regio en Wassenaar. Het wordt zo'n 24 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Veel vertraging is er op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein staat 9 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En het verkeer kan beter omrijden over de A13. Op de N222 Rijswijk-Naaldwijk bij de N465 staat 2 kilometer file.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
3: Nu... meer muziek voor jou.

0: surprise.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
5: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein 9 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. 20 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Terbrechtseplein 10 minuten vertraging.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Inwoners uit de Leidse regio kunnen vanaf nu met vragen over belastingen, toeslagen en betalingen wekelijks terecht bij een nieuw steunpunt van de Belastingdienst. Het steunpunt werd vrijdag geopend in het stadskantoor Level aan de Bargelaan. Met het openen van het fysieke steunpunt vergroot de Belastingdienst de bereikbaarheid voor mensen die extra hulp nodig hebben. Het steunpunt is iedere vrijdag open van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags om mensen hulp te bieden. De Belastingdienst werkt hiervoor nauw samen met de dienst toeslagen en de gemeente Leiden. In het Mien Ruispark in de Morsebel en Haaswijk in Oegstgeest is eind vorige week een nieuwe Jeu de Boelbaan geopend. De baan werd geopend door wethouder Alfred Bus in het bijzijn van zo'n 50 buurtbewoners. Het initiatief voor de baan is genomen vanuit de buurt. Vanuit het project Lief en Leedstraat wilden de bewoners een plek realiseren waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en waar ze actief bezig kunnen zijn. Bij de realisatie kreeg de buurt de hulp van sociaal makelaar Sietske Steenbergen. Zij ondersteunt bij het opzetten van buurtinitiatieven in Oegstgeest. En Danny de Munk en de 90's Act Teaspoon vieren op zaterdag 29 augustus het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude mee. Die avond treden beide acts op tijdens de feestavond in de Klaverhal in Zoeterwoude-dorp. Ter gelegenheid van het jubileumjaar 750 jaar Zoeterwoude organiseert de gemeente gedurende het hele jaar diverse activiteiten. Op 29 augustus vormen een jaarmarkt, korenslag en de feestavond de aftrap van een feestweek vol activiteiten. Tijdens de feestavond treden ook Zoeterwoudse bands op, Supersonic en het Vrije Woord staan op het podium. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag wisselen de zon en wolken elkaar af en staat er een matige wind vanuit het noorden tot noordoosten. Ondanks de wolken wordt het vanmiddag toch warm in de Leidse regio en Wassenaar. Het wordt zo'n 24 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Dan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht. Je kan omrijden over de A13. En hier heb je 40 minuten extra reistijd. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug een kwartier vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam, maar dan tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum, 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar ervoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag is bij Den Hoorn een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag, maar dan tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen. 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is hier dicht. Dan de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Utrechtseplein 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
4: voor jou. De middagshow, maandag 13 juli met Dai Dai na Alex Warren. Centraal Plus. Dit is Bloodline samen met Jelly Roll.

Morgen en woensdag de halve finales van het WK voetbal. Dan komen de zaterdag de troostfinale om plek 3 en 4. En zondag dan is het zover de grote finale inclusief halftime show. En daarin staan natuurlijk ook Shakira en Burna Boy op het podium. Het is de huidige nummer 1 uit de 30, Die Die. En daarvoor Alex Warren met Jelly Roll en Bloodline. Maandagmiddag, het is 13 juli, nog een paar dagen. Dus eigenlijk aftellen geblazen naar de grote zomervakantie. En dan zijn wij in onze regio de allerlaatste. Noorden van Nederland heeft al een week vakantie. Het zuiden sinds afgelopen vrijdag. En komende vrijdag, ja, dan heeft eigenlijk gewoon het complete land zomervakantie. Ja, deze week een warme week. Temperaturen gaan oplopen tot 30 graden. Inclusief een aantal dingen die niet doorgaan of die veranderd zijn. Je vindt daar meer over op onze eigen website centraalplus.nl. Tot 6 uur de middagshow met zometeen Shawn Mendes en Heartbeat. Eerst Benny en Gus Depperton. Dit is Super Lonely.

0: Shawn Mendes, Heartbeat en Super Lonely van Benny en Gus Dipperton bij Centraal Plus. Ik weet niet hoe jouw weekend was. Van mij was eigenlijk best wel heel erg relaxed. Afgelopen zaterdag niets gedaan. Gisteren eigenlijk ook weinig gedaan. Wel even naar het strand geweest. Ontbijtje op Kijkduin. En daarna naar Scheveningen gegaan. En daarna eigenlijk gewoon relaxed in het zonnetje gelegen. Gisteren ook de dag van Werfpop. En dat was een behoorlijk succes. Zo'n 8000 bezoekers zijn er geweest in het Leidse Hout. En over een uurtje dan ga ik even bellen met Noëlle ter Woerd. Zij is van de organisatie. En dan ben ik wel even benieuwd hoe zij dan terugkijkt op de afgelopen editie. Wat het absolute hoogtepunt was. En of ze al wat kan gaan vertellen over de editie van 2027. Maar deze was in ieder geval goed verlopen met ruim 8000 bezoekers in het Leidse Hout Werfpop 2026. Ray, Where Is My Husband heb ik voor je klaarstaan. Eerst tijd voor de belangrijkste plaat van deze week. En dat is de plustrack. Staat op naam van Chris Cross Amsterdam met Louisa Sonza en Willy William. Dit is My Oh My.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

Where is my husband, Ray? En daarvoor de dikste tip voor de 30. Het is een samenwerking tussen Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza uit Brazilië en uit Frankrijk komt dan weer Willy William. Je hoorde My Oh My bij Centraal Plus. Afgelopen vrijdag, New Music Friday, toen heeft Emma Heesters haar nieuwe liedje gepresenteerd. En zij zegt daarover, ja, ik ben eigenlijk klaar voor mijn vrijgezellenzomer. Hartebreker.

0: Misschien wel de beste plek voor de aankomende dagen. Lekker op het strand liggen en af en toe wat verkoeling zoeken in de zee. Crystal Fighters en Plage. En de nieuwste Emma Heesters heeft Hartebreker. En die hoorde je bij Centraal Plus. Straks de tv-update. Ook Justin komt eraan met Jack Staal en John. Turn the Lights Off en Gracie Abrams. Haar nieuwste Look at My Life. Na weerverkeer en regionieuws. Hier is Rudo.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Vastgoedontwikkelaar Reborn heeft hotelrestaurant Auberge de Kieviet in Wassenaar aangekocht. Na 6 jaar leegstand krijgt het pand haar oorspronkelijke bestemming terug. Zo komt er een hotel met ongeveer 40 kamers, waaronder een royale presidentiële suite, wellnessactiviteiten en ruimte voor zakelijke bijeenkomsten. Omwonenden zijn tijdens een bijeenkomst geïnformeerd over de aankoop en de vervolgstappen. Tijdens deze middag werden de plannen voor de komst van de locatie toegelicht en was er ruimte voor vragen. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden in het najaar en zullen deze begin 2028 voltooid zijn. De presentatie werd door de aanwezige bewoners positief ontvangen. Een auto en een scooter zijn vanmorgen even voor het middaguur met elkaar in botsing gekomen op de rotonde van de Hoge Rijndijk. Dit gebeurde ter hoogte van de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude. De bestuurder van de scooter raakte bij het ongeval gewond, maar kon ter plaatse door het ambulancepersoneel worden behandeld. De precieze oorzaak van het ongeval is niet bekend. En Roel van Overbeek zette vanmorgen zijn handtekening onder een contract dat hem voor 2 seizoenen aan Zorg en Zekerheid Leiden basketbal verbindt. De 25-jarige guard kwam afgelopen seizoen nog uit voor Prisma Works Bal. Van Overbeek maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut in de Dutch Basketball League bij Basketbalacademie Limburg uit Weert. Hij staat bekend als een goede verdediger en speelde afgelopen seizoen 34 wedstrijden voor Prisma Works Bal. Met het vastleggen van Roel van Overbeek telt de selectie van ZZ Leiden nu 4 spelers. Sam Huurman, Jonathan Beagle, Jamie Bergens en dus Roel van Overbeek. In de komende periode gaat de technische staf verder met het invullen van de selectie. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder. De noordoostenwind zal in de loop van de nacht iets afnemen. En later vannacht wordt het 17 tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig, ook dan een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 29.

0: 30 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur op onthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En tot slot de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16 een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu meer muziek voor jou.

0: Gracie Abrams, Look at My Life en Turn the Lights Off. Een dikke hit uit de 30 op naam van Justin, Jack Staal en John.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Maandag 13 juli. Ja, vandaag wel de 13e, maar gelukkig niet vrijdag de 13e. Vanavond op tv blikken we sowieso even terug op de Vrijmibo van afgelopen vrijdag. Waarin er getrouwd is, wel met een dikke vette knipoog. En waarom ze getrouwd zijn en vooral wie er getrouwd zijn, ik zou zeggen, check het vanavond nog een keertje. En we gaan het ook hebben over een fotoshoot voor asieldieren in Wassenaar. En wat dat te maken heeft met het linkje bibliotheek, ook daar vanavond meer over. En dat kan je allemaal gaan bekijken via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, XS voor Al en Tele 2 kanaal 1412. De middagshow in volle gang. Black Eyed Peas, Don't Lie, naar Youngblood. Dit is 5 Seconds of Summer.

Alesso, Sasha, Destiny en Usher met More. Afgelopen weekend, ja, niet alleen Werfpop, maar ook de Leidse Rembrandt-dagen. En het was vooral heel erg druk in de historische binnenstad van Leiden. Ja, eigenlijk alles terug naar de 17e eeuw. Wij zijn daar een kijkje gaan nemen. Onze verslaggever Peter van Delft die was daarbij. En de foto's die vind je op onze eigen website centraalplus.nl. En inderdaad, iedereen in klederdracht. Ja, het ziet er inderdaad uit alsof je gewoon eeuwen terug de tijd ingaat. En dat gebeurde dus afgelopen weekend ook met een heleboel vrijwilligers die daar verkleed waren. Onder het mom van de Leidse Rembrandt-dagen. En die vind je onder andere via de nieuwsapp en ook de website centraalplus.nl. Ga ik zo meteen bellen met Noelle ter Woerd van Werfpop. Even een kleine terugblik op gisteren. Het evenement dat 8000 bezoekers trok naar het Leidse Hout. Eerst Kelly Clarkson. Dit is Heartbeat.

0: Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk Plaspoelpolder staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor heb je 25 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. Van de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
3: De middagshow met nu de nieuwste Last Frequencies, Live It All.

Ik moet zeggen, dit is echt een hele fijne. De nieuwste Last Frequencies, die heet Live It All. En die hoorde je bij Centraal Plus. Even na vieren, maandag, het is 13 juli. Het is warm buiten. Komende week gaat nog steeds warmer worden. Temperaturen gaan weer oplopen tot zo'n 30 graden. Dus ja, ik ben benieuwd. Deze zomer gaat in ieder geval de boeken als een warme en vooral droge zomer. Waarin het, naar mijn idee, gewoon al maanden echt mooi weer is. Dus dat is wel heel erg fijn. Zometeen ga ik eventjes bellen met Noëlle ter Boert. Zij is van de organisatie van Werfpop. Evenement heeft gisteren plaatsgevonden. Is druk geweest. Ruim 8000 mensen zijn er gegaan naar het Leidse Hout. En ik ben wel even benieuwd, ja, hoe kijkt de organisatie terug op het afgelopen weekend? Ook de band Sommieux, Dark Before the Dawn, die komt eraan. Na Rihanna en Jay-Z.

0: bone.
1: Sommieu, Dark Before the Dawn en Rihanna met Jay-Z en Umbrella. Die hoorde je bij Centraal Plus. Afgelopen weekend, het weekend van Werfpop. Het was een, denk ik, mooie editie qua weer. Het was druk, ruim 8000 bezoekers. En van de organisatie heb ik momenteel Noëlle ter Woerd aan de telefoon. Noëlle, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Een beetje bijgekomen of nog eventjes de laatste loodjes wat betreft het opruimen van het festivalterrein?
2: Ja, nog even de laatste loodjes voor het opruimen, de financiële afwikkelingen. En daarna gaan we bijkomen. En dus er wordt nog hard gewerkt.
1: Nou begreep ik dat er woensdag nog een bepaalde borrel was. Is dat een soort van afsluitende borrel voor iedereen die heeft meegeholpen?
2: Ja, die borrel die is voor de mensen die tijdens de op- en afbouw er iedere dag zijn. En dat noemen we de bikkelborrel, want die mensen dat zijn echt onze bikkels. Die zorgen ervoor dat het festival er staat en na de hand ook weer helemaal netjes is opgeruimd.
1: Ja, wat neem mij even mee in de afgelopen week. Wanneer zijn jullie nou gestart met de opbouw en wanneer is het terrein weer helemaal schoon opgeleverd?
2: Ja, we zijn zondag begonnen met het uitzetten van het veld. En op maandag kwamen de eerste materialen binnen die dan klaar worden gezet. En vanaf dinsdag is het keihard beuken op het veld om alles klaar te zetten, gedecoreerd te krijgen en opgebouwd. En dan heb je het festival, dat was dus gisteren. Dat was super. En vandaag en morgen en heel misschien dat er woensdag nog wat restjes zijn, maar vandaag en morgen wordt er keihard afgebouwd, zodat we het woensdag met alle bikkels kunnen afsluiten.
1: En dan even een kleine terugblik naar gisteren. Ruim 8000 man. Van tevoren was voorspeld dat het heel warm zou worden. Dat is gelukkig wel meegevallen, toch?
2: Ja, nou, het waren er iets minder dan 8000. Het waren een kleine 8000 mensen. Het weer was fantastisch. We hebben echt genoten. Sowieso is het in het park een beetje koeler dan in de stad. En er was een fijn windje. En op het moment dat het echt eigenlijk het warmste van de dag zou zijn, toen was er wat bewolking. En dat hielp ook. Dus we hebben echt een topdag gehad met super festival weer.
1: Hoogtepunt van gisteren, wat is je bijgebleven?
2: Het hoogtepunt van gisteren was sowieso na het festival met alle vrijwilligers. Dat je met z'n allen terug kunt kijken op een zeer geslaagde dag. En gedurende het festival zelf, ik heb allemaal blije gezichten gezien. Ik heb allemaal leuke acts gezien. Ik heb nog even flink staan feesten op Prinses en de Geit. Van Textures naar Sef gehold. En ja, daarvoor heb ik alles. Postman heb ik nog gezien. Geen specifiek hoogtepunt. Maar eigenlijk is zo'n hele dag het hoogtepunt.
1: Is het dan ook fijn dat het weer achter de rug is? Of is het een beetje dat gevoel van, dat is toch weer jammer. Het is alweer klaar.
2: Het is een beetje van beide. En het gekke is, dan is het afgelopen, de festivaldag zelf. En dan begin je eigenlijk al meteen te kijken, wat kunnen we volgend jaar alweer anders doen? Handiger? Waar wordt iedereen gelukkiger van? Waar moeten we op letten? Dus op die manier ben je eigenlijk alweer bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar. En op een gegeven moment was het ook zoiets van, heel even genieten van wat er vandaag is geweest, in plaats van dat we alweer meteen naar volgend jaar gaan doorkijken.
1: Ja, dat vooruitkijken. Wanneer gaat dat officieel beginnen? Hoe vaak gaan jullie dan samenkomen? En wanneer kunnen we dan, het is al wel vroeg om daarover te praten, maar de eerste namen gaan verwachten?
2: Dat vooruitkijken begint nu al een beetje. Want we willen de datum zo snel mogelijk vastzetten. Dat doen we altijd door om ons heen te kijken van welke andere festivals zijn er in de buurt. Want die willen we natuurlijk ook niet in de weg zitten.
1: Ja.
2: En andersom. Dus dat is nu. Dan gaan we in september evalueren met het kernteam. En dan gaat de programmering ook van start. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat we voor de editie van 2027 al wat eerder met namen kunnen gaan komen dan dit jaar.
1: Heb je bepaalde namen op jouw verlanglijstje staan? Of heb je zoiets van, dat hou ik echt nog even voor mezelf?
2: Nee, dat heb ik nog niet. Nee. En dat laat ik ook absoluut over aan onze zeer deskundige programmeur. Maar als ik dingen voorbij zie komen waarvan ik denk, oh ja, dat is wel heel tof. Dan heb ik die al wel ingefluisterd, hoor.
1: Eigenlijk altijd de ogen en oren geopend houden. En als we gaan kijken naar het financiële, want ook dat is natuurlijk altijd belangrijk. Er zijn heel veel evenementen en ook festivals die hebben het wat zwaarder, omdat er veel georganiseerd wordt. Mensen moeten keuzes maken. Hoe zit dat bij Werfpop?
2: Ja, dat is bij ons niet anders. Kijk, we hebben een aantal dingen waar we geen invloed op hebben. En dat is hoeveel mensen een kaartje kopen. Dus we hopen altijd dat mensen zoveel mogelijk komen. Tickets kopen, dat is al een eerste. En dan op de festivaldag zelf hopen we vooral dat er heel veel gegeten en gedronken wordt. Want die baromzet is voor ons echt van levensbelang. Hoe groter die is en hoe meer mensen komen, die twee dingen, die zorgen er ook voor dat, hoe rijker de programmering in feite.
1: Ja.
2: En waar we dan bijvoorbeeld geen invloed op hebben, is het weer. Dus we kunnen aan heel veel knoppen draaien en aan sommige dingen niet. Dan moeten we vooral hopen dat het publiek doet wat we hopen dat ze gaan doen. En dat het weer, net zoals dit jaar, ons gunstig is.
1: Dus de conclusie is eigenlijk, het was een mooie editie. Het was allemaal geslaagd. Nu nog eventjes de laatste loodjes en dan op naar 2027.
2: Precies, dan gaan we er weer voor.
1: Ik zou zeggen, lekker nagenieten. En succes nog eventjes en veel plezier woensdag met de borrel.
2: Hartelijk bedankt.
1: Graag gedaan. Noëlle ter Woerd, de organisatie van Werfpop 2026.

0: Hendrix en Golden, die hoorde je bij Centraal Plus met zo. Collega Rudolf Slappendeel, die zit in mijn gezichtsveld. Wat ben je aan het doen? Wat is dit?
1: Ik wil even kijken hoe jij dit doet, joh.
0: Ja, maar je zit zeg maar een soort van in mijn aura.
1: Nou ja, zeg, wat is dit dan? Voor de mensen die op televisie mee zitten te kijken, die kunnen zien dat dat gewoon niet zo is, Laura.
0: Nou, Laura. Zelfmorst.
1: Is dit live ook of niet?
0: Dit is live, ja hoor. Hendrix Golden. Centraal Plus, ik wilde zeggen zometeen een update van de poll van deze week over betaald parkeren of vergunningsparkeren bij de mal.
1: Nou, ik vind het ook mal.
0: Jij het niet? Is heel mal.
1: Ik weet niet, ja, wij als DJ's mogen onze mening wel geven. Maar er is dus een probleem gecreëerd door een heel groot winkelcentrum neer te zetten.
0: Ja.
1: Waardoor de gemeente nu zegt, hey, we hebben een oplossing. In je wijk wordt het minder rust of minder druk. Maar dan moet je wel even zelf €30 neerleggen.
0: Ja, nou gaat het maar om 3 tientjes. Aan de andere kant, het is ook een beetje het gevoel, denk ik.
1: Nou ja, maar 3 tientjes. Ja, voor jou is het
0: meteen. Nee, klopt.
1: Ik weet, jij bent een rijke radio-DJ.
0: Zeker.
1: Maar ben je dat niet, is het wel 3 tientjes.
0: Ja, het is wel zo dat de wijk waar het volgens mij gaat plaatsvinden is niet een hele arme buurt. Zijn wel volgens mij allemaal koopwoningen.
1: Ja, maar die mensen hebben er niet om gevraagd.
0: Ja, dat is het.
1: En als het maar 3 tientjes is, ja, moet dan de gemeente zeggen dat hoesten wij op? Of misschien met de winkelier samen, want die zijn de veroorzakers van het probleem.
0: Ja, ik zou dus zeggen, we gaan het probleem voor u oplossen. Wij betalen voor u een vergunning. En iedereen die wil komen parkeren, die moet er of betalen of je kan daar alleen staan met de vergunning.
1: Nou, dat zat ik ook te denken, want je kan er nu dus alleen staan met een vergunning straks. Vanaf maart 2027 hebben we het over. Maar je kan het natuurlijk ook nog andersom redeneren. Dat je er als bewoner gratis mag staan. Dus die kentekens zijn allemaal bekend bij de scanwagens. Woon je daar niet, dan moet je een kaartje kopen. En met dat kaartje wat gekocht is, kunnen die mensen dus gratis in die wijk een abonnement krijgen.
0: Ja, aan de andere kant, waarom zou je in die wijk gaan staan? Je zou zeggen, de mal die moet gewoon zorgen voor voldoende parkeergelegenheid. Is dat er? Ja, dan en vol is dan gewoon vol.
1: Dat klinkt wel als een medewerker. Een partij die zegt dat ook. Nee, geintje.
0: Nee, maar bedoel.
1: Nee, ik snap je wel.
0: Kijk, het is toch heel simpel als je naar het pretpark gaat.

0: We niet gewoon een wethouder uitnodigen uit Leidschendam-Voorburg om te vertellen waarom ze hiervoor gekozen hebben. Want wij zitten nu met allemaal alternatieve plannen.
1: Wij zitten vol met vragen.
0: Die zullen zij toch ook bedacht hebben.
1: Ja, maar stel je nou voor dat jij naar een pretpark gaat.
0: Ja, en, toevallig gisteren geweest.
1: Ja, daarom kom ik er ook op. En het is helemaal vol. Je kan daar niet meer parkeren. Betekent dat pretpark eigenlijk ook vol is. Ja, dan kan je daar gewoon niet meer staan, niet meer naar binnen.
0: Ja, en dan zou ik dus inderdaad. Maar je hebt ook mensen die dus... Zeggen, ja, maar dat gaat, die vlieger gaat niet op. Bij de mall is het nog gratis.
1: Ja.
0: Ik was vorige week bij Bruno Mars. In de Arena.
1: Ja.
0: Dan ga je dus ook parkeren. Kost ook een hoop geld. Maar er zijn dus ook mensen die dat proberen te ontwijken. En in omliggende wijken gaan parkeren. Want daar is het een stuk goedkoper.
1: Ja, maar dat weten we vanuit het Gelderdoom natuurlijk ook. Dan zijn die wijken gewoon afgesloten. En kan je daar echt niet gaan staan.
0: Toch hadden wij een plekje gevonden afgelopen keer.
1: Jawel, je moet een beetje creatief zijn. Nou, zometeen is de tussenstand van de poll. Die gaat dus over parkeren in Leidschendam bij de Mol. Ook Shakira Zoo komt eraan. Na weerverkeer en regio nieuws is Rudo.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Vastgoedontwikkelaar Reborn heeft hotelrestaurant Auberge de Kieviet in Wassenaar aangekocht. Na 6 jaar leegstand krijgt het pand haar oorspronkelijke bestemming terug. Zo komt er een hotel met ongeveer 40 kamers, waaronder een royale presidentiële suite, wellnessactiviteiten en ruimte voor zakelijke bijeenkomsten. Omwonenden zijn tijdens een bijeenkomst geïnformeerd over de aankoop en de vervolgstappen. Tijdens deze middag werden de plannen voor de komst van de locatie toegelicht en was er ruimte voor vragen. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden in het najaar en zullen deze begin 2028 voltooid zijn. De presentatie werd door de aanwezige bewoners positief ontvangen. Een auto en een scooter zijn vanmorgen even voor het middaguur met elkaar in botsing gekomen op de rotonde van de Hoge Rijndijk. Dit gebeurde ter hoogte van de burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude. De bestuurder van de scooter raakte bij het ongeval gewond, maar kon ter plaatse door het ambulancepersoneel worden behandeld. De precieze oorzaak van het ongeval is niet bekend. En Roel van Overbeek zette vanmorgen zijn handtekening onder een contract dat hem voor 2 seizoenen aan Zorg en Zekerheid Leiden basketbal verbindt. De 25-jarige guard kwam afgelopen seizoen nog uit voor Prisma Works Bal. Van Overbeek maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut in de Dutch Basketball League bij Basketbalacademie Limburg uit Weert. Hij staat bekend als een goede verdediger en speelde afgelopen seizoen 34 wedstrijden voor Prisma Works Bal. Met het vastleggen van Roel van Overbeek telt de selectie van ZZ Leiden nu 4 spelers. Sam Huurman, Jonathan Beagle, Jamie Bergens en dus Roel van Overbeek. In de komende periode gaat de technische staf verder met het invullen van de selectie. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder. De noordoostenwind zal in de loop van de nacht iets afnemen. En later vannacht wordt het 17 tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig, ook dan een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 29 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Je hebt nu vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en dat kost je 3 kwartier. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en Rijswijk Plaspoelpolder 3 kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. Het gaat naar verwachting tot 5 uur vanmiddag duren. Van de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Bunnik en Harmelen 13 kilometer file met 25 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein 1,5 uur vertraging. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 1 kwartier vertraging. En de andere kant op richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Debrechtseplein 1,5 uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
2: Nu meer muziek voor jou.

0: Shakira en Zoo bij Centraal Plus.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, net even een mooie discussie gehad met de nieuwslezer van dienst. Dat is deze middag Rudo over dat betaald parkeren, vergunningsparkeren bij de Mall of the Netherlands. Ja, vanaf 1 maart moeten bewoners rondom de mall dus een parkeervergunning aan gaan vragen. Gaat je €30 per jaar kosten en de gemeente wil hiermee de parkeerdruk door bezoekers aan het winkelcentrum verminderen. Oké, nou op zich best een beetje gek natuurlijk. De mall, dat hele grote winkelcentrum, heeft parkeerplekken. Garages, plekken waar je buiten kan staan, dat is nog gratis. Ook daar gaan stemmen op dat je daar binnenkort voor zou moeten gaan betalen. Maar ja, wat vind jij daarvan? Het is de poll van deze week en 26% die geeft aan goede oplossing voor alle partijen. Grootste deel, 52%, goede oplossing, maar de kosten zouden niet voor de bewoners moeten zijn. En 21% zegt, ja, dit gaat het probleem niet oplossen. Ja, het probleem is denk ik dat het winkelcentrum te groot is voor de plek waar het is en dat het gewoon te veel bezoekers aantrekt. Maar ja, hoe gaat een gemeente daarmee om? En met name, ja, wat vinden de inwoners daarvan? Want ja, het parkeren is natuurlijk ook wel belangrijk in hun woonwijk. Ja, de gemeente hoopt het op deze manier een beetje te gaan verlichten. Maar daarvoor moeten dan de bewoners wel weer in de buidel gaan tasten. Jouw mening? Je mag hem laten weten via de website en via de app. En komende vrijdag de uitslag in het weekoverzicht.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Over een stad gesproken met ook veel parkeerproblemen. Amsterdam, Flemming die gaat er aankomen. Na Homewrecker. Dit is Somber.

0: En zo begon eigenlijk in 2021 de muzikale carrière van Fleming. Toen leerden we kennis maken met Amsterdam. En die hoorde je nu bij Centraal Plus. Daarvoor Samber en Homewrecker. Het is druk op de weg. Op de A4 is een ongeluk gebeurd. En meer daarover dat lees je zo meteen ook op onze eigen website centraalplus.nl. Gaan we even terug naar afgelopen vrijdag. Toen is er een nieuw belastingkantoor geopend. Of althans een soort belastingspreekpunt waar mensen kunnen binnenlopen. Dat kan zomaar zonder, maar het kan ook met een afspraak. En dat belastingkantoortje, dat vind je dan weer op het stadskantoor in Leiden. Nou, afgelopen vrijdag de opening en ik was daarbij en sprak onder andere met de wethouder Abdelhak Djermoumi.
1: Vandaag een belangrijke stap in de dienstverlening. De Belastingdienst heeft een kantoor geopend op jullie eigen stadskantoor. Wat betekent dat?
2: Nou, dat betekent dat wij vanuit de gemeente nog veel makkelijker mensen vanuit de gemeente kunnen doorverwijzen naar de Belastingdienst. Als het gaat om een toeslag aanvragen of een vraag dat je een brief hebt gekregen die je niet begrijpt. Dan kun je voortaan op vrijdag naar het stadskantoor komen en dan kun je dus gewoon binnenstappen bij de Belastingdienst. Of je kunt met een afspraak, dat is nog veel beter. Maar dat zorgt ervoor dat we de dienstverlening voor de mensen nog makkelijker gaan maken. Want we zien dat veel problemen soms heel klein beginnen met wellicht een fout bij de toeslag of een belastingaanvraag. Aangifte die je niet begrijpt of een brief die je niet begrijpt. En nu wordt het nog laagdrempeliger om naar het kantoor te komen en geholpen te worden.
1: Was daar ook veel vraag naar in deze plek, het stadskantoor? Was dat een logische plek om dit kantoor dan te gaan vestigen?
2: Dit is een logische plek, want veel mensen die vragen hebben, die doen dat digitaal. Dat is voor 90% wellicht van de Leidenaren een prima oplossing. Maar we weten dat er ook heel veel mensen zijn voor wie dat niet vanzelfsprekend is. En die komen dan naar het stadskantoor om vragen rond werk en inkomen of schulden of armoedeproblematiek of andere aanvragen. En dan kan je nu dus ook heel snel binnenstappen bij de Belastingdienst om extra geholpen te worden.
1: Nu is het één kantoor. Ziet u dit in de toekomst groter worden met misschien wel meerdere kantoren?
2: Nou, ik weet niet of dat in Leiden zal gaan gebeuren. Maar wat zij in ieder geval zeggen is dat zij kijken op basis van de data waar zo'n punt gerealiseerd zou kunnen worden. Dit is nu voor de regio, hè, dus de plek. Wellicht dat in de regio er misschien andere plekken zouden kunnen komen als zij zien dat daar meer behoefte aan is. Wat wij zelf als gemeente willen doen is ook in de wijken veel meer aanwezig te zijn. Dat proberen we al. Nou, en als we nou zorgen dat de organisaties die in de wijken werken ook weten dat wij dit punt hebben op het stadskantoor. Nou, dat moet echt een win-win situatie zijn. Dat ze heel makkelijk mensen kunnen verwijzen in plaats van naar Den Haag toe te gaan of naar Hoofddorp. Je kunt gewoon terecht op het stadskantoor vlakbij het station.
1: Als we praten over de Belastingdienst, is dat voor veel inwoners ook nog steeds een bepaalde drempel?
2: Ja, dat is helaas nog voor heel veel mensen een bepaalde drempel. We komen uit de tijd van de toeslagenaffaire. Er is toch nog een bepaalde associatie met belastingen dat het allemaal moeilijk is, ingewikkeld is, dat je altijd moet betalen. Maar ik heb net de medewerkers gehoord. Nou, en dat zijn echt voor mij hele lieve, aardige mensen die juist de tijd nemen. Dus als je een afspraak hebt van 20 minuten, die kan zomaar een uur duren. Omdat ze ook gewoon echt met je mee gaan praten om weer te kijken of er ook andere dingen mee geholpen kunnen worden. Nou, dat willen we als gemeente Leiden ook. Nou, en hoe gaan we dan samen van profiteren zodat uiteindelijk voor de Leidse inwoner het beste service wordt geboden?
1: Uiteindelijk een win-win situatie voor de Belastingdienst, voor de overheid en dus ook voor de stad Leiden.
2: Ja, absoluut, absoluut. Uiteindelijk doen we het allemaal voor de inwoner, maar uiteindelijk willen wij dus als gemeente, maar ook de Belastingdienst, dat hoor ik net, ook inderdaad ervoor dat we inwoner zijn. Absoluut.

Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, die hoorde je bij Centraal Plus, waar het inmiddels bijna 5 uur geworden is. En dat betekent bijna het einde van de werkdag. En hier even na 5 de nieuwsupdate met het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En nu heb ik Chesto voor je, Drifting. If I'm

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits met vertraging op onder andere de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Wassenaar over de N14, de N44 en de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en Rijswijk Plaspoelpolder 40 minuten oponthoud. Dat komt door eerdere bergingswerkzaamheden. Van de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.

0: aftellen. Het is namelijk bijna zomervakantie. En die laatste week, ja, die lijkt dan altijd zo langzaam voorbij te gaan. Toch goed nieuws, want dag 1 van de werkweek of schoolweek, die is inmiddels achter de rug. Stelly Lefton, Boston en daarvoor Something in the Way You Move van Ellie Goulding.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: Lekker genieten van je vrije maandagavond.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, gewoon bijna zomervakantie. Heb je al plannen? Ga je wat leuks doen? Blijf je thuis? Ga je lekker van naar het strand toe? Of zeg je nee, we pakken de auto, gaan lekker naar het zuiden van Frankrijk of met het vliegtuig naar Spanje? Ja, in ieder geval, het is overal warm. Het is zelfs zo warm in Frankrijk dat er weer een aantal grote bosbranden zijn uitgebroken. Ook hier is het extreem droog en er wordt ook een advies gegeven dat je zuinig moet omgaan met water. Ja, gelukkig nog geen maatregelen. Wel het advies om misschien net even wat minder lang te douchen vanwege dus dat het enorm droog is. Ik heb de nieuwsupdate voor je klaarstaan. Ga ik je even bijpraten over het wel en wee uit de regio Leiden van vandaag. Maandag 13 juli. En ook Chef Special, de band met Miracles, die ga je horen. Eerste dame. Maar het is de afgelopen tijd eigenlijk wat stiller rond haar. Dua Lipa, dit is Love Again.

0: really the first time.
1: Show special, Miracles en Love Again van Dua Lipa.
2: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
1: Met het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar beginnen we even met de Milieustraat. Die gaat eerder dicht in Leiderdorp en dat heeft te maken met de warmte. De komende dagen belooft het weer 30 graden te gaan worden. Volgens mij is het hitteplan ook weer van kracht. Dus dat betekent dat je ook een beetje naar elkaar om moet gaan kijken. Dan auto en scooter. Die hebben een botsing gehad op de Hoge Rijndijk. Gebeurde rond het middaguur. Een verslag van de Leidse Rembrandtdagen. Die vonden dit weekend plaats. Het was druk in de stad. En de foto's die vind je online. Peter van Delft heeft deze gemaakt. En ook Werfpop was een succes met ruim 8000 mensen. Gisteren in het Leidse Hout. Nou, beloofd of was ook een mooi feestje als ik dat zo hoor en zie. Hoorden we trouwens ook een uurtje geleden van Noelle ter Woerd van de organisatie. Daarnaast een nieuwe speler. Dat is Roel van Overbeek naar ZZ Leiden. Ook dat is vanmiddag officieel bekendgemaakt. En daarnaast kan je natuurlijk ook nog alles vinden over Reborn. Zij hebben Auberge de Kieviet in Wassenaar gekocht. Dat was een hotelrestaurant. En wat ze ermee gaan doen? Check dat even op onze eigen website centraalplus.nl. Is dit Yves Larocque? Rise up!

Capaldi, The Day That I Die en Rise Up. Ja, dat is echt zo'n vakantieliedje. Je hoorde Chef Special tijdens de middagshow van Centraal Plus. Afgelopen zaterdag in de 30 drie nieuwe binnenkomers. En dit was de allerhoogste. Op 16, Roxy Dekker. Dit is Superstar.

0: Rondé, Break My Heart en de nieuwste superstar van Roxy Dekker. Die hoorde je bij Centraal Plus. Gaan wij straks hebben over een fotoshoot voor asieldieren. Nou, dat doet mij trouwens meteen denken aan aankomende vrijdag. Ik moet deze week pasfoto's gaan maken. Nou, het gaat een duur grapje worden. Ik moet die pasfoto's betalen. En komende vrijdag heb ik een afspraak voor het verlengen van mijn rijbewijs en mijn paspoort. Dus kaching, dat is bijna €200, heb ik eventjes snel uitgerekend. Maar ja, het is zo dat ze allebei bijna verlopen over een paar weken. Dus ik denk, nou ja, weet je, dan maar in één keer pijn lijden en dan maar in één keer zorgen dat ik ze weer voor de komende 10 jaar in mijn paspoort of in mijn wallet heb zitten. Zometeen ook Awake Tonight, Afrojack, Sia en David Guetta en The Weeknd met Take My Breath. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Rudo.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Vastgoedontwikkelaar Reborn heeft hotelrestaurant Auberge de Kieviet in Wassenaar aangekocht. Na 6 jaar leegstand krijgt het pand haar oorspronkelijke bestemming terug. Zo komt er een hotel met ongeveer 40 kamers, waaronder een royale presidentiële suite, wellnessactiviteiten en ruimte voor zakelijke bijeenkomsten. Omwonenden zijn tijdens een bijeenkomst geïnformeerd over de aankoop en de vervolgstappen. Tijdens deze middag werden de plannen voor de komst van de locatie toegelicht en was er ruimte voor vragen. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden in het najaar en zullen deze begin 2028 voltooid zijn. De presentatie werd door de aanwezige bewoners positief ontvangen. Een auto en een scooter zijn vanmorgen even voor het middaguur met elkaar in botsing gekomen op de rotonde van de Hoge Rijndijk. Dit gebeurde ter hoogte van de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude. De bestuurder van de scooter raakte bij het ongeval gewond, maar kon ter plaatse door het ambulancepersoneel worden behandeld. De precieze oorzaak van het ongeval is niet bekend. En Roel van Overbeek zette vanmorgen zijn handtekening onder een contract dat hem voor 2 seizoenen aan Zorg en Zekerheid Leiden basketbal verbindt. De 25-jarige guard kwam afgelopen seizoen nog uit voor Prisma Works Bal. Van Overbeek maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut in de Dutch Basketball League bij Basketbalacademie Limburg uit Weert. Hij staat bekend als een goede verdediger en speelde afgelopen seizoen 34 wedstrijden voor Prisma Works Bal. Met het vastleggen van Roel van Overbeek telt de selectie van ZZ Leiden nu 4 spelers. Sam Huurman, Jonathan Beagle, Jamie Bergens en dus Roel van Overbeek. In de komende periode gaat de technische staf verder met het invullen van de selectie. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder. De noordoostenwind zal in de loop van de nacht iets afnemen. En later vannacht wordt het 17 tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig, ook dan een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 29 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits. In de regio heb je nu vertraging op onder andere de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Eerder gebeurde bij knooppunt Hoflied een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken hier nog op een uur extra reistijd. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Roelof Arendsveen en Den Haag Zuid, een 1/2 uur vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor knooppunt Terbrechtseplein een kwartier op onthoud. Dat komt door een kapotte auto, 2 rijstroken zijn hier dicht. De A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein, 20 minuten vertraging.

0: En op de N44 Den Haag richting Wassenaar, tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar Noord, een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
2: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: The Weeknd, Take My Breath en Awake Tonight. Het is een X-plus track op naam van Afrojack, Sia en David Guetta. Een fotoshoot voor asieldieren. Oké, ik ben benieuwd. Het is in Wassenaar, daar hebben ze dat plaatsgevonden. En zo'n fotoshoot, ja, lijkt me ook wel een beetje lastig. Hoe zorg je nou dat zo'n beestje stil blijft zitten en dat zo'n beestje er überhaupt zin in heeft?
1: Nee, dat klopt. Dus het gaat om geduld, lekker knuffelen, snoepjes geven. En dan uiteindelijk op het juiste moment de knop indrukken.
2: De foto's worden gemaakt voor de film Gohan. De film gaat over een hond die bij 3 verschillende baasjes terechtkomt en laat zien hoe leuk zo'n tweedehands hond kan zijn. De foto's van de dieren worden in de bioscoop vertoond in de hoop dat mensen een dier uit het asiel halen en niet via een tweedehands website.
1: Als je kijkt op marktplaats of op andere plekken, betaal je ten eerste vaak veel geld. En je weet ook niet zo goed wat voor dier je koopt. Het kan een ziek dier zijn van een malafide fokker. Je kan eigenlijk een kat in de zak kopen.
2: En over katten gesproken, die blijken iets beter in poseren. Nu maar hopen dat deze beestjes een nieuw baasje gaan vinden.
3: Nou, ik hoop voornamelijk dat het bewustzijn creëert bij mensen. Adopt, don't shop. Kijk eerst bij je plaatselijke asiel. Ga in overleg. Kijk of het een match is. En dan heb je je leven lang ben je gelukkig met zo'n dier.

Madonna en The Power of Goodbye. En Door het Oog van de Nacht, dat is nieuwe muziek afkomstig uit Den Haag van de band Flair. Dat zijn drie jonge gasten, ze hebben dit liedje opgenomen. En dat liedje dat is langzaam misschien wel een klein beetje het land aan het veroveren. En sinds deze week staat hij ook nieuw op de playlist van Centraal Plus.

Martin Garrix, Clinton Kane, Drown. En ook Bruno Mars met I Just Might. Ja, de man die natuurlijk meer dan een week geleden 4 avonden heeft gestaan in de Johan Cruijff Arena. En ook de man die gewoon nog steeds 3 keer genoteerd staat in de hitlijst van Centraal Plus, de 30. Einde van de middagshow, maandag 13 juli. Ik spreek je morgen weer vanaf 3 uur. Maak er een mooie avond van. Alvast eet smakelijk. En dit is Taylor Swift, Anti-Hero. Hoi!

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. Een organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein 28 kilometer file met 35 minuten vertraging. Van de A12 Utrecht richting Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein een kwartier oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer file met 35 minuten vertraging. Dan de N44 Den Haag richting Wassenaar. Tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar Noord 5 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot slot de N206 Zoetermeer richting Heemstede. Bij Zoeterwoudendorp 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: wellnessactiviteiten en ruimte voor zakelijke bijeenkomsten. Omwonenden zijn tijdens een bijeenkomst geïnformeerd over de aankoop en de vervolgstappen. Tijdens deze middag werden de plannen voor de komst van de locatie toegelicht en was er ruimte voor vragen. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden in het najaar en zullen deze begin 2028 voltooid zijn. De presentatie werd door de aanwezige bewoners positief ontvangen. Een auto en een scooter zijn vanmorgen even voor het middaguur met elkaar in botsing gekomen op de rotonde van de Hoge Rijndijk. Dit gebeurde ter hoogte van de burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude. De bestuurder van de scooter raakte bij het ongeval gewond, maar kon ter plaatse door het ambulancepersoneel worden behandeld. De precieze oorzaak van het ongeval is niet bekend. En Roel van Overbeek zette vanmorgen zijn handtekening onder een contract dat hem voor 2 seizoenen aan Zorg en Zekerheid Leiden basketbal verbindt. De 25-jarige guard kwam afgelopen seizoen nog uit voor Prisma Works Bal. Van Overbeek maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut in de Dutch Basketball League bij Basketbalacademie Limburg uit Weert. Hij staat bekend als een goede verdediger en speelde afgelopen seizoen 34 wedstrijden voor Prisma Works Bal. Met het vastleggen van Roel van Overbeek telt de selectie van ZZ Leiden nu 4 spelers. Sam Huurman, Jonathan Beagle, Jamie Bergens en dus Roel van Overbeek. In de komende periode gaat de technische staf verder met het invullen van de selectie. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder. De noordoostenwind zal in de loop van de nacht iets afnemen. En later vannacht wordt het 17 tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig, ook dan een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 29 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons. Er staat nu zo'n 70 kilometer file. Je hebt nog vertraging op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk Plaspoelpolder 25 minuten vertraging. Van de A13 Rotterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Prins Klausplein is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor Delft een 35 minuten vertraging. Het komt door een kapotte auto en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: duin.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Davy van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en Rijswijk Plaspoelpolder. 11 kilometer file met nog 20 minuten vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Utrechtseplein. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Yes. Meer voor jou.
1: Met nu. Meer muziek.
4: Centraal.

0: Pum Pum Girl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Vastgoedontwikkelaar Reborn heeft hotelrestaurant Auberge de Kief

0: Scooters zijn vanmorgen even voor het middaguur met elkaar in botsing gekomen op de rotonde van de Hoge Rijndijk. Dit gebeurde ter hoogte van de burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude. De bestuurder van de scooter raakte bij het ongeval gewond, maar kon ter plaatse door het ambulancepersoneel worden behandeld. De precieze oorzaak van het ongeval is niet bekend. En Roel van Overbeek zette vanmorgen zijn handtekening onder een contract dat hem voor 2 seizoenen aan Zorg en Zekerheid Leiden basketbal verbindt. De 25-jarige guard kwam afgelopen seizoen nog uit voor Prisma Works Bal. Van Overbeek maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut in de Dutch Basketball League bij Basketbalacademie Limburg uit Weert. Hij staat bekend als een goede verdediger en speelde afgelopen seizoen 34 wedstrijden voor Prisma Works Bal. Met het vastleggen van Roel van Overbeek telt de selectie van ZZ Leiden nu 4 spelers. Sam Huurman, Jonathan Beagle, Jamie Bergens en dus Roel van Overbeek. In de komende periode gaat de technische staf verder met het invullen van de selectie. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder. De noordoostenwind zal in de loop van de nacht iets afnemen. En later vannacht wordt het 17 tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig, ook dan een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 29 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Never change.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer. Vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon. Er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal.
2: Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.